0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Grootnieuws Radio.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship, Uma.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden op verzoek van het Britse Openbaar Ministerie uitgeleverd. De twee worden in Groot-Brittannië verdacht van onder meer verkrachting, mensenhandel en andere zedenmisdrijven. De broers ontkennen de beschuldigingen. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij de jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio wil dat Cuba meer dan 700 politieke gevangenen vrijlaat. Dat zegt hij nadat een bekende Cubaanse kunstenaar en tegenstander van de regering na 5 jaar gevangenisstraf is aangekomen in de VS. Volgens Rubio moet de druk op Cuba worden opgevoerd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur... naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: Zomer. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefde.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Rusland heeft opnieuw een grote raketaanval uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De knallen waren tot in de schuilkelders te horen en op meerdere plekken in de stad ontstond schade. Volgens de burgemeester zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Ook gingen auto's in vlammen op en raakten een winkelcentrum beschadigd. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast ook vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Jorieke, instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoon staan.
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorieke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: Op de New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt bij een ongeluk op de A50 bij Sint-Oederode, meldt Omroep Brabant. De auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 11 mensen om het leven gekomen, onder wie 3 kinderen en hun ouders. Volgens het Israëlische leger was een Hamas-strijder het doelwit van een aanval in Gaza-stad. Ondanks het staakt het vuren gaat het geweld in Gaza door. Bij een steekpartij in een woning in Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht en de vrouw is in een ambulance behandeld. De politie doet sporenonderzoek om erachter te komen wat er precies is gebeurd. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten komen enkele buien voor. Verder is het droog met 11 tot 16 graden. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan in het noordoosten nog een bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: vol geluid. Groot Nieuws Radio.
1: Ik weet nog dat ik elke dag verlangde. Dat ik smeekte dat de geest mijn hart verzwolg. Ik snakte naar het gevoel, die tinteling, die kracht. Soms heb ik

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij een ongeluk op de A50 bij Sint Oederode zijn 5 mensen, onder wie meerdere kinderen, gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Auto raakte van de weg en belandde in een sloot. Alle inzittenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe het met de inzittenden is, is nog niet duidelijk. Bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. De influencers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil dat de broers worden uitgeleverd aan Groot-Brittannië. Ze worden daar verdacht van onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew Tate wordt daarnaast vervolgd voor strafbare feiten rond kinderporno. De broers ontkennen de beschuldigingen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Oldebroek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 10, vers 17 tot 42 uit de Basisbijbel. De leerlingen komen bij Jezus terug. Na een poos kwamen de 70 leerlingen heel blij weer bij Jezus terug. En ze zeiden: Heer, ook de duivelse geesten gehoorzamen ons in uw naam. Jezus zei: Ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen. Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. Ik heb jullie macht gegeven over een heel leger van de vijand. Niets zal jullie kwaad kunnen doen. Maar wees er niet blij over dat de duivelse geesten jullie gehoorzamen. Wees er liever blij over dat jullie naam staat opgeschreven in de hemel. Op dat moment werd Jezus vol van de blijdschap van de Heilige Geest en juichte: Vader, Heer van de hemel en van de aarde, ik dank u dat u aan eenvoudige mensen bekend heeft gemaakt wat u voor wijze en verstandige mensen geheim heeft gehouden. Ja, Vader, zo heeft u het willen doen. De Vader heeft mij alles gegeven. En niemand weet wie de Zoon is behalve de Vader. En niemand weet wie de Vader is behalve de Zoon. En de mensen aan wie de Zoon het bekend heeft gemaakt. Daarna zei hij tegen de leerlingen: Het is heerlijk voor jullie dat jullie dit allemaal mogen zien. Want ik zeg jullie, veel profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze hebben het niet gezien. En ze hebben willen horen wat jullie horen, maar ze hebben het niet gehoord. Het verhaal van de man uit Samaria. Er stond een wetgeleerde op die Jezus met een strikvraag in de val wilde laten lopen. Hij zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Jezus zei tegen hem: Wat staat er in de wet van Mozes? Wat lees je daar? Hij antwoordde: Houd van je Heer God met je hele hart en je hele ziel en alles wat je hebt en je hele verstand. En houd ook net zoveel van je broeders als van jezelf. Jezus zei tegen hem: Je hebt een goed antwoord gegeven. Doe dat, dan zal je leven. Maar hij deed alsof hij wilde uitleggen waarom hij hem dat gevraagd had. Daarom zei hij tegen Jezus: Maar wie zijn dan mijn broeders? Jezus antwoordde: Er reisde eens een man van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij overvallen door rovers. Ze sloegen hem half dood en beroofden hem van alles wat hij had. Daarna gingen ze weg en lieten hem zo liggen. Er reisde toevallig ook een priester langs die weg. Hij zag de man wel liggen, maar liep met een boog om hem heen. Daarna kwam er een tempeldienaar langs, maar ook die liep met een boog om hem heen. Daarna kwam er een man uit Samaria langs. Toen hij dichtbij was gekomen en hem zag, kreeg hij medelijden met hem. Hij ging naar hem toe en verzorgde de wonden met olijfolie en wijn. Daarna verbond hij hem, zette hem op zijn ezel en bracht hem naar een herberg. Daar verzorgde hij hem verder. De volgende dag gaf hij de herbergier 2 zilverstukken en zei tegen hem: Zorg voor deze man. En als zijn verzorging meer kost, dan zal ik je dat betalen wanneer ik terugkom. Wat denk je? Wie van deze 3 mensen is nu een broeder geweest voor de man die door de rovers was overvallen? De wetgeleerde antwoordde: De man die goed voor hem is geweest. Jezus zei tegen hem: Ga en doe hetzelfde. Martha en Maria. Onderweg naar Jeruzalem kwam Jezus ergens in een dorp. Daar vroeg een vrouw, Martha, hem om bij haar thuis te komen eten. Martha had een zus, Maria. Maria ging naar Jezus zitten luisteren. Maar Martha had het druk met het bedienen van Jezus. En ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, vindt u het dan helemaal niet erg dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg haar alstublieft dat ze me moet komen helpen. Maar de Heer Jezus antwoordde haar: Martha, Martha, jij maakt je bezorgd en druk over allerlei dingen. Maar eigenlijk is er maar 1 ding nodig. Maria heeft het goede gekozen. Dat zal haar niet worden afgenomen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De mensen die gistermiddag in Den Haag hun huis uit moesten omdat in hun straat een drugslab werd ontruimd, zijn weer terug. Vrijdag moesten ze ook al weg, vlak na de ontdekking van het drugslab. Gisteren werden vaten met chemicaliën uit het pand gehaald. En omdat die konden lekken, werd de straat geëvacueerd. In Helmond was vannacht een steekpartij in een woning en daarbij zijn een man en een vrouw gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Het appartement waar de twee werden gevonden ligt bij een woonzorgcentrum, maar of het onderdeel daarvan is, is niet duidelijk. De broers Andrew en Tristan Tate zijn opgepakt in de Amerikaanse stad Miami. Ze worden binnenkort uitgeleverd aan Engeland, dat ze wil vervolgen voor onder meer verkrachting en mensenhandel. Andrew en Tristan hebben de Amerikaanse en Britse nationaliteit, maar woonden ook in Roemenië, waar ze al eens vastzaten. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
3: Het christelijke radiostation.

0: instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoons dan?
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden De Brandstof, Thijs en Jorieke, De Lunchroom en De Dag van Vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: De New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In Frankrijk is een man opgepakt die brand wilde stichten in Bois de Boulogne, een van de bekendste parken in Parijs. Hij had al een paar struiken aangestoken, maar het vuur werd snel geblust. Woensdag werden twee mannen opgepakt voor brandstichting in een natuurgebied ten zuiden van Parijs. Het drugslab dat eergisteren in een Haagse woonwijk was ontdekt is ontruimd. En de bewoners van tientallen huizen die uit voorzorg werden geëvacueerd zijn weer thuis. In het pand lagen nog vaten met chemicaliën en die moesten eruit. Vier mensen zitten vast omdat ze iets te maken zouden hebben met het lab. De Hongaarse president Suljok heeft meegewerkt aan zijn eigen vertrek door zijn handtekening te zetten onder een wetswijziging. Niet dat hij veel keuze had, anders zou hij worden afgezet door het parlement. Suljok was een bondgenoot van oud-premier Orbán. En de nieuwe premier wilde de bezem door de regering halen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend wisselen wolken en zon elkaar af en kan wederom in het noordoosten nog een bui vallen. En vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Een goede zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. Ik hoop op een mooi uur voor jou en ook voor mij aan het begin van de zondag. Morgen gaan we luisteren naar Psalm 71. Een psalm waarin de dichter zegt dat hij oud en grijs geworden is. In vers 18 staat: nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God. Wel nu, naar een meditatie over deze psalm en over dit thema oud en grijs gaan we luisteren. En straks ook naar de psalm, die wordt gezongen uit de Oude Kerk in Barneveld. Nou, dat allemaal straks, want we gaan eerst naar Sliedrecht. Een psalm waarvan het goed is dat we hem telkens weer zingen. Ei goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En ach, we weten dat het daar in de loop van de geschiedenis nog wel eens aan heeft geschort. Laten we daar maar goed naar deze psalm gaan luisteren, ook in onze tijd.

Dat was Psalm 134 over het samenwonen van broeders en zusters samen in de gemeente. In het derde vers staan deze regels: waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Nou, over die zegen gaan we nu zingen. Want we worden opgeroepen om ze te tellen, namelijk één voor één. Die oproep is terecht. Want soms zijn de moeite en de pijn van het leven zo groot dat je de zegeningen haast zou vergeten. Ik denk dat we dat allemaal wel weten. Of zoals mijn vrouw nog wel eens zegt, soms denk ik, wat is het een zegen dat er warm water uit de kraan komt. En zo is het. Betekent niet dat de pijn en de moeite van het leven dan voorbij zijn. Maar er staat wel wat tegenover. En met de ogen van het geloof mogen we dan die zegeningen ontvangen.

De dichter van Psalm 71 zegt: nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God. Dat doet denken aan een lied van Christian Verwoerd met als titel Ik kan niet zonder u. Het is een gebed om de aanwezigheid van God op alle momenten van de dag en bij alle bijzondere en heel gewone handelingen in het dagelijkse leven. Dan telkens weer realiseert de dichter zich: ik kan niet zonder u.

Heer, uw licht. Want u bezit de wijsheid en het inzicht dat ik zo vaak nog mis. Ik kan niet zonder u. En daarom is mijn vraag...

Het is tijd voor de meditatie en ik lees zo een gedeelte uit Psalm 71. Als tussenzang horen we een Psalm 100. Dat is de psalm over de trouw van God in goede en slechte dagen. Ook een psalm over het karakter van God, als vers 4 zegt: want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Nu eerst een paar versen uit Psalm 71, ik begin bij vers 6. Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg. U wil ik altijd loven. Voor velen ben ik een teken, u bent mijn schuilplaats. Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister. Verstoot mij niet nu ik oud word. Verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt. Mijn vijanden spreken over mij, ze loeren op mij en spannen samen. Ze zeggen: God heeft hem verlaten. Jaag hem op, grijp hem. Niemand die hem redt. God, blijf niet ver van mij. Mijn God, kom mij haastig te hulp. Laat mijn tegenstanders van schaamte bezwijken, wie mijn ongeluk zoeken met schande worden bedekt. Ik blijf naar u uitzien, altijd. Uw lof brengen, meer en meer. Mijn mond verhaalt van uw gerechtigheid, van uw reddende daden dag aan dag. Hun aantal kan ik niet tellen. Spreken zal ik over uw macht, Heer, mijn God. De rechtvaardige roemen van u alleen. God, u onderwees mij van jongs af aan. En nog steeds vertel ik uw wonderen. Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God, zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind, kan verhalen van de macht van uw arm. Tot zover een gedeelte uit Psalm 72. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd van de luisteraars naar dit programma niet rond de 30 ligt. Anders gezegd, ik vermoed dat er nogal wat luisteraars zijn van middelbare leeftijd. Als ik zo rond de diensten waarin ik voor mag gaan word aangesproken op het programma, dan is dat nooit door een jongere. Maar ik vergis me misschien en dan hoor ik het graag. Waarom deze wat vreemde inleiding? Nou, vanwege die Psalm 71. Het is namelijk een psalm van iemand die oud geworden is. Wie de dichter verder is, dat weten we niet. Dat is niet zo belangrijk. Wel de tekst van deze dichter. Want daarin is als het ware zijn hele leven getekend. Misschien ook wel ons leven. Het leven van jou en van mij. De kerntekst is vers 17. God, u onderwees mij van jongs af aan. En nog steeds vertel ik uw wonderen. Nu ik oud en grijs ben, verlaat mij niet, o God. Al eerder pleit hij op Gods genade. Dan zegt hij: verstoot mij niet nu ik oud word. Verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt. Kennelijk vraagt deze oudere man, zeker op zijn leeftijd, om de voortdurende aanwezigheid van God in zijn leven. En die was er in dat leven heel veel. Als je die hele psalm leest, dan zie je hoe deze dichter met God leeft. Hij bidt om de leiding van God in zijn leven. Hij beleidt deze God als rots, burcht, redding. Bekende woorden in de psalmen. Hij beleidt: u bent mijn enige hoop. Hij zegt zelfs dat hij van jongs af aan op God vertrouwt. Als je zo de hele psalm leest, dan zie je een man die in de gebrokenheid van het leven staat. Want daar gaat de psalm ook over. Hij stelt telkens weer zijn vertrouwen op God. Ook als hij weinig van God merkt. Het is geen gemakkelijk verhaal. Ook niet een gemakkelijk geloofsverhaal. Het gaat over vijanden en schurken. Maar telkens weer over de hoop die hij op God heeft. En als hij uitredding heeft ervaren, dan wil hij ook inderdaad de wonderen van God vertellen. Hij zal er niet over zwijgen. Zo geeft deze boeiende psalm een inkijkje in het geloofsleven van een man van pakweg 3000 jaar geleden. En zo zien we dat er ook weinig veranderd is. Wij leven in 2026. Maar een leven met God in goede tijden en slechte tijden, dat hoeft niet zoveel te veranderen. Mensen van toen zijn net als de mensen van nu. Vandaar dat je ze goed in het geloofslezen van deze man kunt herkennen. Het kan je buurman zijn in de kerk. Of je beste vriend. Of zelfs je man of je vrouw. Zo dicht komt deze man bij je. Ik neem aan dat het een man was. En de vraag is, na Psalm 100, wat kunnen we van deze man leren?

Ieder mens heeft een verhaal, jong en oud. Zeker oud. Oude mensen, en ik reken mezelf daar inmiddels ook wel een beetje toe, hebben veel meegemaakt. Vaak was er sprake van moeite en verdriet, om Psalm 90, de oudejaarspsalm, maar te citeren. Deze psalm 71 laat er iets van zien. Maar dan bidt de dichter, verlaat mij niet. Dat doet hij terwijl hij de wonderen van God aan het vertellen is. Hij is een gelovig man. En toch, hij wil de nabijheid van God blijven ervaren. En waarom? Om zijn kinderen en kleinkinderen van God te vertellen. Dat is het doel in het laatste kwart van zijn leven. U en ik hebben veel meegemaakt. Ik kan dat ongezien zeggen, want zo is het leven. En u en ik mogen bidden om de blijvende aanwezigheid van God in ons leven. Ook als je niet zo jong meer bent. Het is een opdracht voor ons allemaal. Zeker ook als je met de dichter mag zeggen dat je mond de hele dag vervuld is van de lof en de luister van God. Leven om te getuigen, om de lof van God te bezingen. Vaak komen we daar niet aan toe, omdat we te druk zijn met onze eigen zorgen. En omdat we afgeleid worden door veel wat er in deze wereld onder handbereik is. Bijvoorbeeld door de sociale media. Ik weet ervan. En soms is het ook gewoon lastig. Ik denk dat er veel luisteraars zijn die heel graag over God willen vertellen aan hun kinderen en kleinkinderen. Over wie God voor hen is, maar een luisterend oor ontbreekt. Dat is het grote, stille verdriet van onze, mag ik het zo zeggen, oudere generatie. En ik weet er zelf ook van. Je bent wat ouder en wat grijzer geworden. Je wilt graag met je kinderen en kleinkinderen over Jezus praten, maar er is niet zoveel interesse. Niet dat er aversie is, dat niet, maar gewoon niet zoveel interesse. Ik weet niet hoe het met het gezin van de dichter zit, maar hij had de vurige wens om het evangelie met het nageslacht te delen. En dan kan het pijn doen als het nageslacht het niet zo boeiend vindt. Wat je dan moet doen, ja, dat ligt voor iedereen anders en is sterk afhankelijk van de gezins- en familiebanden. En van de relatie met kinderen en kleinkinderen. En iedere situatie is hierin uniek. Maar wat dan wel ons geloof mag sterken, dat is wat de dichter in vers 22 zegt. Hij wil God loven op de harp vanwege de trouw van God. Dat woord, de trouw van God, is een van de kernwoorden in de psalmen. God is trouw wanneer wij ontrouw zijn. Hij is trouw gebleven aan zijn verbond, zingen Maria en Zacharias door de Messias te sturen. Hij is trouw gebleken door zelf in onze wereld af te dalen om voor ons te lijden, te sterven en weer op te staan. Dat hadden we niet verdiend. Dat hebben we niet verdiend. Ook niet het nageslacht van de oude dichter. Ook niet ons nageslacht in kinderen en kleinkinderen. Dat is misschien wel de troost geweest van deze dichter. En dat mag ons de troost zijn. In welke omstandigheden dan ook. Misschien als je helemaal niet in een omgeving of gezin zit met kinderen en kleinkinderen. Wellicht tot je eigen verdriet. Daar gaat het om. De grote daden van God vertellen. Omdat God trouw is. Dat is de kern van deze psalm. Dat zingt deze, mag ik het zeggen, oude en grijze man. En die grote daden vertellen, ook als het leven lastig is. Daar weet deze man ook alles van. Want God blijft trouw van geslacht op geslacht en laat het werk van zijn handen niet los.

Woorden Psalm 71 uit Barneveld niet ritmisch gezongen, ook wel weer eens mooi. En de woorden klonken: blijf mij in mijn grijsheid sterken, verkwik mijn ouderdom. Zo zal ik uw grootheid zingen voor uw nakomelingen. Prachtig verwoorden van Psalm 71, want daar ging het de dichter om, die klein- en achterkleinkinderen. Nou, van deze psalm naar een gezang: op u alleen mijn licht, mijn kracht. En de vervolgzinnen luiden dan: stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij door golven heen, door storm en nacht leidt u mijn hand. U blijft nabij. Het is een mooie liedtekst en ik hoop dat het ook jouw ervaring mag zijn. Want er kan veel storm en nacht in ons leven zijn, ook als andere mensen daar niet zo gek veel van merken. Aan de buitenkant gaat het nog wel met ons leven, maar van binnen is het een en al woelen. Dan is de oproep in dit lied om onze hoop op God te stellen. En om te belijden: uw hand leidt mij, ook als we dat niet zo ervaren. Want dat is namelijk geloof. Belijden en vertrouwen als de ervaring weg is.

We gaan naar een lied uit Opwekking met dezelfde strekking als het gezang waar we net naar luisterden. Deze keer is de tekst: God van trouw, u verandert nooit. Eeuwige, u mijn vredevorst. Allerheer, ik vertrouw op u. Heer, ik roep tot u opnieuw en opnieuw. Geloof is je uitstrekken naar God. Vertrouwen stellen op God. Ook als met een lied van Taizé alles duister is. Daarom ook kon die oude en die grijze man uit Psalm 71 de Heere blijven aanroepen. Hij kon het. En hij kon zingen: ik zal u loven bij het spel op de harp, u en uw trouw van God. Het zijn de woorden van Psalm 100 die we zongen. En veel van die andere psalmen. 107, 136. U en uw trouw, o God.

We zagen in Psalm 71 de bezorgdheid van de oude en de grijze dichter om zijn kinderen en zijn kleinkinderen. Hij wilde zijn nageslacht zo graag van de grote daden van God vertellen. Wanneer je dat leest, dan denk je heel onwillekeurig, misschien wel willekeurig, aan dat bekende gedicht waar we nu naar gaan luisteren, Gebed voor mijn kinderen.

Dat was het bekende gebed voor mijn kinderen. Nader mijn God bij u, zei steeds mijn B. Ook als het pad soms ruw is, gaat gij dan maar mee. Want dan kent mijn ziel rust. Het is een oud gezang, onder tal van omstandigheden gezongen, maar nog altijd actueel. Want het lied vraagt om de nabijheid van God. Altijd. Ook als het pad ruw is. En die bede, die geeft de ziel rust. Ik hoop voor jou en voor mij.

We zijn bijna aan het einde van het programma gekomen. We begonnen de uitzending met Psalm 134. We eindigen met Psalm 66. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Dank voor het luisteren. Voor straks, of eigenlijk nu al, een goede en gezegende zondag. En Tom gaat zo met ons verder.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Elspeets Mannenensemble.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play. Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De grote opruimoperatie van een drugslab in een Haagse woonwijk zit erop en de 200 mensen die hun huis uit moesten kunnen weer terug. In het pand lagen nog vaten met duizenden liters chemicaliën die konden ontploffen. Auto's mogen de straat nog niet in. Waarom, vertelt de politie niet. In Milaan zijn gisteravond tienduizenden mensen geëvacueerd bij een concert van zanger Bad Bunny. Het begon zo hard te hagelen dat het concert na 5 liedjes werd afgebroken. Een onbekend aantal concertgangers raakte gewond toen ze hagelstenen tegen hun hoofd kregen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. In Bangkok is een vrouw overleden aan de verwondingen die ze een week geleden opliep bij de brand in een bar. En daarmee zijn er nu 34 mensen die de brand niet hebben overleefd. Lijkt erop dat de nooduitgangen niet werkten. Veel doden werden gevonden bij de gesloten deuren. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het Kerkplein.
1: Met Tom Herlaar.
0: Het christelijke radiostation.

0: Marcel en Lydia Zimmer, zij mochten de hekken van ons kerkplein vanmorgen openen. Het lied gaat over de troostrijke gedachte dat God een mens volledig kent en nooit alleen laat. Het is gebaseerd op Psalm 139, waarin wordt beschreven dat God onze gedachten, onze woorden en wegen kent en overal aanwezig is. Marcel en Lydia Zimmer met Heer, u bent altijd bij mij.
1: Het kerkplein.
2: Met Tom Herlaar.
0: Goedemorgen, welkom op ons kerkplein. Zondag 19 juli 2026. Het is zomer in Nederland en vanaf morgen zijn alle scholen in ons land gesloten vanwege de zomervakantie. Want ook de regio Midden sluit zich morgen aan bij de rest. In de pauzestand dus. Nou, wij staan hier op het kerkplein zeker niet in die pauzestand. Integendeel, we beginnen nog maar net. En straks is er de dagtekst en zo rond 21:15 is er het gebedsmoment. En ook vanmorgen voert de muziek de boventoon. We gaan bijvoorbeeld naar deze klassieker, geschreven door de vader van de gospelmuziek, André Crouch. Hij schreef het ergens in de jaren 70, toen hij razend populair was, samen met zijn disciples. Het werd een hit, en zoals dat vaak gaat met hits, is het enorm veel gecoverd. Onder andere door deze Natalie Grant en CeCe Winans. Hier zijn ze met My Tribute to God Be the Glory.

Laudate was dat. Een relatief nieuwe Nederlandse christelijke band die bestaat uit bekende muzikanten uit de wereld van Nederland Zingt, de Psalm Project en diverse worship- en koorprojecten. De leden spreken zelf over een muzikale vriendengroep die al jarenlang samenwerkte in andere projecten en die in 2025 onder de naam Laudate verder ging. En een van die leden is Arjen Vink en die hoorde je net in dit nummer Geef mezelf aan u volkomen. Straks is er de dagtekst, maar we snuffelen eerst nog even in de opwekkingsbundel en komen dan terecht bij lied 630. Je hoort de Opwekkingband en Els Manoputi met Vader, u bent goed.

0: Sela was dat, met Thuis. Een lied over het thuiskomen bij God de Vader. En dat hij je verwelkomt, ook wanneer je bent afgedwaald. Of dat je zoekend bent geweest, vragen hebt gehad, misschien wel twijfels. Het lied is sterk geïnspireerd door de gelijkenis van de verloren zoon. Terugkomen bij de Vader kan en mag altijd. Dan ben je weer thuis. Ook was er nog Amerikaans talent in de persoon van Lauren Daigle. Je hoorde haar met Rebel Heart. Dat past wel een beetje bij het nummer van Sela. Het gaat over je eigen weg willen gaan. Over een hart dat er moeite mee heeft om zich aan God toe te vertrouwen.
1: De dagtekst.
0: Zondag 19 juli 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum. En de dagtekst vind je vandaag terug in het Bijbelboek Korintiërs. 2 Korintiërs 10, vers 3. En daar staat: we zijn weliswaar zwak, zoals alle mensen, maar we vechten niet met aardse middelen. Dus 2 Korintiërs 10, vers 3. We zijn weliswaar zwak, zoals alle mensen, maar we vechten niet met aardse middelen.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuwsradio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuwsradio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

Eline was dat met Je mag ook verliezen. Het gaat over de bevrijdende gedachte dat je niet altijd sterk, succesvol of overwinnend hoeft te zijn om geliefd en waardevol te zijn. Soms blijven er verliezen, gebroken dromen of onbeantwoorde gebeden over. En ook dan mag je er zijn. Daarvoor hoorde je nog Paul Belotje met Yes, We Believe. En wij openden dit blokje van drie met Het Ademproject en Uw Trouw. Het is tijd voor het gebedsmoment. En wij hoorden net Sela met dat nummer Thuis over het loslaten van God. Omdat je boos bent, twijfels hebt en bovenal veel vragen. Maar de deur blijft bij God altijd wagenwijd openstaan. Je mag altijd terugkomen. En vanmorgen wil ik bidden voor mensen die in zo'n situatie zitten. Bid je mee? Heere God, soms weten we niet meer wat we moeten geloven. Er zijn vragen waarop we geen antwoord vinden. Gebeurtenissen die we niet begrijpen. En pijn die ons boos maakt of ons heeft teleurgesteld. U kent de twijfel die in ons leeft. De vragen die blijven terugkomen. En de momenten waarop geloven eerder zwaar voelt dan vanzelfsprekend. U ziet ook boosheid, het verdriet en het gevoel dat u misschien ver weg bent. Voor sommigen van ons is de afstand zo groot geworden dat ze u hebben losgelaten. Of denken dat u ons hebt losgelaten. Als dat zo is, wilt u ons dan laten merken dat uw liefde niet afhankelijk is van de sterkte van het geloof en niet verdwijnt wanneer wij het niet meer weten? Geef ruimte voor eerlijke vragen en moed om uit te spreken wat er werkelijk leeft in ons hart. Help ons om niet bang te zijn voor twijfel, maar om ermee naar u toe te komen. Ook als dat alleen nog maar kan met een zucht, een stilte of een enkel woord. Wilt u mensen op onze weg brengen die kunnen luisteren zonder te oordelen, die naast ons willen lopen en die ons helpen zoeken wanneer wij het zelf niet meer weten? En als wij u niet meer kunnen vinden, wilt u dan ons vinden? Geef licht voor de volgende stap, al is die nog zo klein. Geef rust voor vandaag en hoop voor morgen. Dat bidden wij u in de naam van Jezus. Amen.

is true. Casting Crowns was dat met Here's My Heart. Een lied over volledige overgave aan God. Een nieuw begin. Het lijkt wel een beetje een thema van morgen. Terugkomen bij de Vader. Thuiskomen. En daarvoor hoorde je nog Joke Buijs met Gods Hart Klopt Voor Jou. Hiermee eindigt alweer ons samen zijn hier op het Kerkplein. Want we gaan op naar het nieuws van 10 uur. En daarna is er de kerkdienst.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum worden nog altijd vrachtwagens gezien. De truckers negeren het rijverbod dat gistermiddag inging, omdat de brug niet meer veilig is voor zwaar verkeer. De politie zou natuurlijk boetes kunnen geven aan de chauffeurs, maar daar is nog geen besluit over genomen. De Zwitserse politie heeft een Nederlander opgepakt voor een mesaanval op het station van Basel, melden diverse media. Hij zou een andere man zomaar uit het niets hebben neergestoken. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met de man is, is niet bekend. En in Helmond zijn twee mensen neergestoken, een man en een vrouw. Ze werden vannacht gevonden in een appartement. Hoe de twee eraan toe zijn, is niet duidelijk. Het appartement ligt bij een zorgcentrum in Helmond, maar of het daar ook onderdeel van is, is onbekend. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer tot

0: aan de grens met een kwartier vertraging door de controles aan de grens en een kapotte auto op de linkerrijstrook van de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan den IJssel is die rijstrook dicht, de vertraging 10 minuten.
1: Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
2: Het christelijke radiostation.
3: Een hele goede zondagmorgen. Deel 6 in de serie van Rust die staat vandaag op de planning. Dat betekent dat we weer gaan luisteren naar de uitleg van Gilbert Tera in deze kerkdienst. We gaan met elkaar bestuderen Ezechiël. Ik ben heel benieuwd wat we daar kunnen vinden over rust. Maar over rust gesproken, ze hadden het een goede gewoonte om aan het begin van de kerkdienst ook die rust op te zoeken. Proberen alles wat in ons dagelijks leven zo'n grote rol speelt heel even op de achtergrond te parkeren en ons hart en ons leven aan de Heere God toe te wijden.
4: Vader, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw goedheid. Heer, iedere dag opnieuw mogen we zien dat u goed bent. Wat een genade. En Heer, dank u wel dat we ook vandaag weer bij u mogen komen. En dat we ook weer vandaag mogen stilstaan, mogen ontvangen uit uw hand. Heer, wilt u door uw geest spreken, door de liederen heen, door uw woord heen, door de verkondiging heen. Heer, dat we dichter bij u mogen eindigen. Heer, want we willen u volgen. Dank u wel voor de rust die u geeft en de vrede. We eren u, we loven u en we prijzen en aanbidden u. Dank u wel, Koning Jezus. Amen.

0: Drie aanbiddingsnummers achter elkaar. Dat is wat we gewend zijn in de Grootnieuwsradio Kerkdienst. Om de aanbidding en de toewijding aan de Heere God ook samen uit te zingen. Dit was King Gabaan met Bron van Leven. Daarvoor hoorde je de band Lef met God van Licht. En we begonnen met In Salvation samen met Mosaic Worship, Huis van Gebed. We gaan de profeet Ezechiël bestuderen, tenminste een klein stukje daarvan. Ezechiël 20, vers 10 tot en met 12.
1: En daar staat: ik leidde hen weg uit Egypte en bracht hen naar de woestijn. Daar gaf ik hun mijn bepalingen. Daar maakte ik hun mijn regels bekend. Mijn regels die leven schenken aan wie ze volgt. Verder gaf ik hun mijn Sabbat als een teken voor mij en voor hen, dat eraan herinnert dat ik, de Heer, hen heb geheiligd.

0: mooi geloofsbelijdenis. Mijn hulp is van u, Heer. We mogen het van hem verwachten. We lazen zojuist Ezechiël 20, vers 10 tot en met 12. We gaan luisteren naar de verkondiging van Gilbert Tera.
1: De centrale vraag van vandaag is: zijn we misschien bang voor rust? We hebben al wat delen gehad. We hebben er al 5 delen op zitten, nagedacht over rust. En dan denk je toch, het moet toch wel zo makkelijk zijn, maar in alle eerlijkheid, het is helemaal niet zo makkelijk en zeker niet vanzelfsprekend. Dus zijn we misschien bang voor rust? Want soms denk ik dat we juist wegblijven bij rust om niet alleen te hoeven zijn met onze gedachten. En daarom aan de hand van enkele versen uit Ezechiël wil ik nog 1 keer kijken naar rust. En ook stilstaan bij de vraag waarom we niet willen rusten. We hebben net gelezen vers 10 en 12 uit Ezechiël 20, uit het boek Ezechiël. En Ezechiël was een profeet die leefde in de 6e eeuw voor Christus. Geboren rond 623 voor Christus. Zijn eerste profetie was op 593 voor Christus. En de laatste was 22 jaar later, zo rond 571 voor Christus. Hij was toen waarschijnlijk rond de 50 jaar oud. Ezechiël profeteerde in een tijd van chaos. In een tijd van verdriet en desillusie. Zijn eerste profetie was 4 jaar nadat Israël in ballingschap door Nebukadnessar werd weggevoerd naar Babylon. En wanneer we dan het boek bestuderen, zien we dat de eerste 32 hoofdstukken echt pittig zijn. Het restant van Ezechiël spreekt over herstel en hoop. Maar vandaag gaan we inzoomen op wat versen uit hoofdstuk 20. In een eerdere overdenking uit deze serie stonden we stil bij het belang van de Sabbat. Een dag van rust. De dag om ritme van het werken, om het ritme van het werken te doorbreken. We hadden het toen over het Joodse volk dat in Egypte tot slaaf gemaakt was. Dat ze geen vrij hadden en altijd aan moesten staan. Dat het ritme van slavernij was. En dat God hun een nieuw ritme wilde geven. Een ritme van vrijheid. Dat en meer kwam toen voorbij. En hier zien we in vers 11 dat de bepalingen, de regels van God, dat die leven schenken aan wie ze volgt. In deel 5 hadden we het nog over bekering. Dat bekering leidt tot rust. Wanneer we de regels van God gaan volgen, bekering, dan zullen we leven ontvangen. Ik geloof met heel mijn hart dat dat leven een leven zal zijn vol van rust. En verwar rust niet met niets doen of luiheid. Een leven van rust is een productief leven. Een leven waarin het ritme van vrijheid te voelen is. Een ritme van werken en van rust. En die rustdag is gegeven als teken dat God het volk had geheiligd. Een teken dat God het volk apart had gezet. Maar op de een of andere manier is die rustdag een lastige. We vullen het zo snel op met van alles en nog wat. En voor je het weet is het gewoon een werkdag. Maar dan voor wellicht een andere, tussen aanhalingstekens, werkgever. De laatste weken ben ik veel bezig geweest met dit thema. Ik heb erover gelezen, ik heb erover nagedacht, ik heb erover gepreekt. En 1 vraag bleef maar terugkomen. Waarom vinden we rust zo lastig? En ik vind het een enorme troost en een geruststelling dat het niet iets is van onze tijd en onze cultuur alleen. Want 2500 jaar geleden was dit dus ook al een issue. Zou het kunnen zijn dat rust ons vooral confronteert met onszelf? Dat rust ons confronteert met onze gedachten, met hoe wij denken, met hoe het echt met ons gaat? Zou het kunnen zijn dat bezig zijn ons afleidt van de dingen die er misschien echt toe doen in ons eigen hart, in ons eigen leven, in ons eigen gedachten? Of kan het zo zijn dat het bezig zijn ons laat zien wat echt belangrijk voor ons is? Want waar offeren we onze rust voor op? Voor een vakantie? Voor een promotie? Voor een puntje, puntje, puntje? Vul zelf maar in. In Ezechiël zien we in vers 16 hierover iets staan. Ezechiël 20, vers 16. Daar staat: ze verwierpen immers mijn regels. Hielden zich niet aan mijn bepalingen en ontwijden mijn Sabbat. Dubbele punt. Hun hart ging uit naar hun afgoden. Een andere vertaling zegt: mijn sabbatten ontheiligd hadden, want hun hart ging hun stinkgoden achterna. Ik wilde zeggen dat dit zeker niet voor iedereen geldt. Maar terwijl ik dit zo wilde opschrijven, pauzeerde ik even en bedacht ik mij dat dit best wel voor ons allemaal kan gelden. Want kennelijk is iets anders belangrijker dan die dag van rust die God ons gegeven heeft, zodat wij die dag aan Hem kunnen wijden. Misschien een beetje scherp, misschien een beetje streng. Maar kennelijk zijn er andere dingen belangrijker dan het cadeau van rust dat God ons gegeven heeft. En daarom is de vraag van vandaag: zijn we stiekem bang voor rust? Ik zei het net ook al. Zou het zo kunnen zijn dat we de drukte invluchten omdat we liever niet in de rust zijn? Wat deden Adam en Eva op het moment dat de gebrokenheid kwam in de wereld doordat ze zondigden tegen God? Oftewel, afweken van de richtlijnen van God. Wat deden ze? Juist, ze verstopten zich. Wanneer we in de rust zijn met God, komen we, geloof ik, tevoorschijn bij God. Dan komen we tevoorschijn in zijn nabijheid. Maar vaak genoeg willen we dat helemaal niet, want daar op die plek merken we ook hoe ver we eigenlijk zijn van zijn heiligheid, van wie hij is. En dat kan op zo'n moment van rust heel confronterend zijn. Je hebt zo die hele mooie tekst uit Jacobus waar staat: nader tot mij en ik zal tot u naderen. En we hebben dat soms zo gemaakt tot een lieve tekst. Hè, van kom naar me toe en ik kom naar jou toe. Maar als je het zou onderzoeken, dan zie je dat nader tot mij staat in de gebiedende wijs. Het staat niet als een uitnodiging, maar het staat als een bevel. Waarin God zegt: nader, kom dichterbij. Een bevel, geen uitnodiging, maar een bevel. Waarom? Waarschijnlijk hebben we het nodig dat het een bevel is. Want als het puur een uitnodiging zou zijn, is de kans groot dat we er weg van blijven. Maar juist vandaag, tijdens deze zesde en laatste overdenking over rust, wil ik je uitdagen om uit de drukte en in de rust te stappen die God je wil geven. En ik wil dan eindigen met een laatste tekst uit hetzelfde hoofdstuk. Vers 20 van Ezechiël 20. En daar staat dit: vier mijn Sabbat als een heilige dag. Dat zal voor jullie en mij het teken zijn waaraan te zien is dat ik, de Heer, jullie God ben. Wanneer wij een leven van rust hebben, wanneer wij wandelen in een ritme van rust, wanneer wij stappen uit de malle molen van het leven dat maar gaat en gaat en gaat, dan geloof ik dat vers 20 ook ons deel zal zijn. Wanneer we de Sabbat, de dag van rust, dat geschenk dat God geeft, wanneer we die vieren en apart zetten voor God, dan zal dat een teken zijn waaraan te zien is dat God onze God is. En lieve vrienden, we zullen dan niet langer slaven zijn van deze 24-uurseconomie. Maar we zullen vrije kinderen zijn van de Allerhoogste God, die in zijn rust, in zijn vrede, in zijn genade mogen genieten van het leven. En dat bid ik je ook echt toe. Dat God je in zijn genade daarin wil meenemen. Dat je het niet als een juk ziet en dat je het niet ziet als een nieuwe wet, een nieuwe wetmatigheid, dat je in allerlei bochten moet wringen, maar dat je de ontspannenheid mag ervaren om ruimte te maken, om te stappen in rust. Zodat de mensen om je heen zullen herkennen en zullen weten dat de Heer jouw God is.

0: Wij aanbidden u, Jezus, Rijer, samen met Sarah Ben-Hamida. Gilbert, we gaan nog even doorpraten over jouw preek. Ik moet zeggen, ik vind, er zit natuurlijk een hele hoopvolle boodschap in. Maar toch ook wel even een kleine kanttekening. 2500 jaar geleden hadden ze ook al moeite met rust. Zochten ze ook al naar manieren om tot rust te komen. Toen hadden ze nog geen social media. Nog niet de 24 uur economie die wij hebben. Ik denk, zijn we niet kansloos dan, Gilbert, om dit te kunnen als ze er toen al moeite mee hadden?
1: Oh, jij draait hem weer zo. Ik vond het juist heel hoopvol dat ze het toen ook al lastig vonden. Ik denk, we zijn helemaal niet zo hopeloos. Maar ja, als je het zo zegt, dan is er wel een uitdaging voor ons. En tegelijkertijd denk ik, wij hebben de uitdagingen van deze tijd. En elke generatie heeft zijn eigen uitdagingen. Elke generatie heeft zijn eigen vluchtwegen om maar niet in de rust te moeten zijn. Ik denk de generaties voor ons hadden ook hun dingen. En zo zijn er, elke generatie brengt weer iets met zich mee. En ik denk dat dat weer hoopvol is. Dat we niet uniek zijn in de tijd, maar dat we kunnen leren van hen die ons zijn voorgegaan. En ook mogen leren en mogen ervaren de genade die God toen heeft gegeven. En dat we op zoek mogen gaan van hoe kunnen wij het in onze context, in onze generatie, anders doen.
0: Mooi dat jij dat hoopvolle draai weet te maken, inderdaad. Mooi dat het zo'n universeel thema is en dat de Bijbel daar ook allemaal al richting in geeft. Je zet heel mooi die centrale vraag neer. Zijn we bang voor rust? Dan krijg je hem als voorganger natuurlijk ook altijd gespiegeld. Ben jij vaak bang geweest voor rust?
1: Ja, ik denk wat ik zelf ook zei. Wanneer je in de rust komt, dan ben je alleen met je gedachten. En dat kan soms confronterend zijn. En ik probeerde dat ook al wel woorden te geven. Want ook als je, zelfs als je alleen met God bent, dat kan ook heel confronterend zijn. Want ik weet niet hoe het voor jou is, maar soms denk ik van mezelf wel, je doet het best goed. Je bidt, je leest de Bijbel, je zingt, je helpt mee. Je geeft aan hen die minder hebben. Je geeft aan de kerk. Je tikt de bokjes af, zeg maar. Je vinkt ze af. Maar als je dan alleen bij God bent, dan merk je van, maar wacht eens even. Er zit nog genoeg gebrokenheid in mijn eigen hart. Nog genoeg dingen die nog niet zijn opgepakt. En dan is het soms handiger om lekker bezig te zijn met de dingen van God dan te leren en te ontdekken waar je nog dichterbij mag komen bij God. Dus ja, in dat opzicht vind ik rust soms heel erg confronterend. En dwing ik mezelf dus ook echt om te stappen in die rust. Ja.
0: Kan het ook zijn dat als je rust zoekt, dat je dan eerst meer onrust kunt krijgen?
1: Ik denk het wel. Ik vergelijk het met een ding bijvoorbeeld. Vroeger, ik weet niet of mensen dat ook herkennen. Ik heb daar al heel lang geen last meer van, gelukkig. Maar vroeger, als we op vakantie gingen als gezin, en ik noem maar wat, gingen we 3 weken op vakantie, was ik de eerste week ziek. Want dan kwam alle stress, alle drukte van het leven kwam dan uit, en dan kreeg ik hoofdpijn. Alsof mijn lichaam dacht, we hebben nu rust. Oké, nu kan alles eruit. Ja. Alles wat ik had vergaard in mijn lichaam. Totdat Sharon een keer heel boos op me werd en zei, besef je wel dat je de vakantie van de meiden verpest, omdat je nu 1 week ziek bent? Dacht ik, jee. Ja, en Sharon wordt nooit zomaar zo boos op me. Maar dit was echt een ding. En ik voelde me echt veroordeeld, maar dan in de goede zin van het woord. Het was echt alsof van, wauw, ik moet iets veranderen. En ik denk dat het ook is. Hè? Als je het hebt over rust en de drukte. Wanneer je, want dat vroeg je, als je in de rust komt, komen er dan dingen naar boven? Vooral toen was het zo, dan uitte zich dat in het lichamelijke. Daar ben ik gelukkig niet meer nu. Al heel lang niet gelukkig, maar het is nu bijvoorbeeld dat als ik dan in de rust ben, dat je van alles in je hoofd gaat, dat moet ik nog doen, of dat is, dat. En dan wil je zo snel weer in die doestand, terwijl het is juist het moment om bij God te zijn.
0: Ja. Precies, en daar is het goed om te zijn. En daar getuig je ook mee. Want dat vond ik wel mooi dat je dat linkje legde. Dat we kunnen laten zien dat als wij in die rust zijn, dat we op die manier kunnen leven. Ja, dan laat je natuurlijk iets aan de wereld zien die dat helemaal niet gewend is. Hè? Hoe werkt dat dan getuigend?
1: Ik denk vooral dat wanneer we in de rust zijn en zo leven met God. Kijk, mensen die ontspannen zijn, in de rust zijn, die zijn vaak ook veel leuker in de omgang, hè? Ik bedoel, ik weet niet of je dat herkent, maar als mijn hoofd helemaal vol is en ik moet van alles, dan is mijn lontje ook evenredig of misschien zelfs exponentieel korter, zeg maar. Je hebt geen buffer. En als je in de rust bent, dan bouw je buffer in. Ik denk dat we op zo'n manier ook mensen zullen zijn in het leven die ook veel ontspannender zijn en op die manier ook mogen getuigen van God. Dat mensen merken van, hey, je bent zo ontspannen, je hebt een vrede, je hebt iets van rust over je. Mensen gaan dat herkennen. En ik geloof dat dat ook een uitnodiging is wanneer mensen dat gesprek aangaan. Dat je dan gewoon kan zeggen, ja, maar dat is omdat ik probeer te leven zoals Jezus dat van mij vraagt. En dan heb je een gesprek.
0: Yes. Nou, dat is een mooi doel. Natuurlijk het doel om dichter bij de Heer te komen. Ook mooi hoe je dat omschreef, dat het naderen tot hem misschien ook wel heel spannend is, maar iets waar we steeds weer een stapje in mogen zetten. Dank voor deze mooie serie. Dank dat je ons zo hebt meegenomen. Ja, zoveel aspecten van rust, maar volgens mij zou je er nog 10 achteraan kunnen knopen. We zijn niet uitgeleerd. Wil je met ons afsluiten met gebed?
1: Dat wil ik zeker. Vader, dank u wel. Heer, als we zoveel hebben mogen leren over rust, Heer, dan willen we het vooral ook weer aan uw voeten neerleggen. Aan u teruggeven. Bij u neerleggen. Heer, want we willen het niet zien als een juk waar we met van alles mee moeten en dat het zwaar op ons weegt. Maar Heer, zoals u dat zelf zegt in uw woord, dat uw juk is zacht, uw last is licht. Heer, leer ons zo te leven. In die ontspannenheid, achter u aan. Heer, zo bid ik voor iedere broer, iedere zus die luistert en misschien nu de vraag heeft, maar waar begin ik? Heer, ik weet, elk leven is anders. Ieder verhaal is anders. Iedere situatie is anders. Maar u kent ons allemaal. Wilt u door uw Heilige Geest inzicht geven, ideeën, richting geven, hoe we ons leven anders kunnen indelen? Hoe we rust kunnen inbouwen? Hoe we op zo'n manier ook een getuige kunnen zijn van u. Heer, en als we dan weer een keer terugvallen in oude ritmes, wat waarschijnlijk zal gebeuren, dat we onszelf niet zullen veroordelen, maar dat we uw genade zullen accepteren en opnieuw zullen beginnen. Gewoon weer achter u aan. Dank u wel voor die uitnodiging, voor die liefde en die genade. Dank u wel daarvoor dat we dit mogen vragen. In uw naam, in Jezus' naam. Amen.

prachtig lied, gezongen door Dien, Heel Mijn Hart Zingt. En als we dan zo over die rust hebben gehad, dan wil ik je die rust ook toebidden. Heer, geeft u ons uw rust. Uw rust die zoveel dieper gaat dan de rust die de wereld ons probeert te verkopen. Heer, help ons om met ons hart, ons leven, onze geest, ons lichaam, alles wat in ons is, de rust bij u te zoeken. En Heer, dank u wel dat we dat onder uw zegen mogen doen. En wees zo gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, om zelf ook weer tot zegen te zijn.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. De opvarende van een duwboot die gisteren zonk in de Amsterdamse Koenhaven is geborgen. Sinds gistermorgen werd door een speciaal bergingsteam naar het slachtoffer gezocht. Er werd al vanuit gegaan dat de opvarende het ongeluk niet had overleefd. Waardoor de duwboot is gezonken is nog de vraag. Vanaf gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug bij Gorkum rijden, maar optreden tegen truckers die het toch doen gebeurt nog niet. Rijkswaterstaat overlegt daar nog over met justitie en politie. Met als gevolg dat er nog steeds vrachtverkeer over de Merwedebrug rijdt, die verzwakt is. De politie in Helmond heeft iemand opgepakt voor een steekpartij afgelopen nacht in een appartement. Het is de vrouw die gewond raakte. Nadat ze in het ziekenhuis was behandeld, werd ze opgepakt. Een man raakte door de steekpartij zwaar gewond. De twee zijn familie van elkaar, zegt de politie. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en

0: westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Een Bernbrand langs de A58 vanuit Tilburg naar Breda op knooppunt Galder. Op het knooppunt is de verbindingsweg naar de A16 richting Rotterdam dicht. De A58 vanuit Tilburg naar Breda. Daardoor voor knooppunt Galder 2 kilometer file met een kwartier vertraging.
1: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
4: Is het Worship Weekend.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship,

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Noodweer in New York. Het was op een gegeven moment zo erg dat de burgemeester iedereen opriep om binnen te blijven. Er waren blikseminslagen en er viel zoveel regen dat straten en metrostations onder water kwamen te staan. De finale van het WK voetbal zou niet in gevaar zijn. Die is vanavond in New Jersey, niet ver van New York. In een discotheek in Antwerpen is vannacht geschoten en dat heeft een man van 20 niet overleefd. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar bezweek daarna zijn verwondingen. De schutter sloeg op de vlucht en is nog niet gevonden. Politie heeft wel een paar andere mensen opgepakt. Een bosbrand die donderdag uitbrak bij Madrid is groter aan het worden. En dat ondanks de inzet van 350 brandweermensen en 25 blusvliegtuigen die het vuur aan het bestrijden zijn. De situatie is zo verergerd dat veel mensen hun huizen uit moeten. De bosbrand bij Zaragoza is ook nog niet uit. En dan nu het weer van Weer Online. De meeste bewolking vinden we in het noordoosten en hier zijn ook enkele buien mogelijk. In het zuiden en westen schijnt de zon al geregeld. Vanmiddag is het overal overwegend droog en dan wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Een paar korte files in ons land. Op de A1 Hengelo-Duitsland. De controles aan de grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid 2 kilometer en een klein kwartiertje vertraging. Kapotte auto bij Eindhoven. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt De Hoogt 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Het vakantieverkeer is daar onderweg. 9 kilometer file tussen de grens en afrit Deuven.
0: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de trots in mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je leidt.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Het lijkt erop dat het kabinet de stikstofdoelen in 2035 gaat halen. Dat zei een expert op Radio 1 die de plannen heeft doorberekend die vorige maand werden gepresenteerd. Hij ziet vooral grote stappen bij kwetsbare natuurgebieden. Daar moeten bufferzones komen waarin veel minder mag worden uitgestoten. Na ruim een dag zoeken in de Amsterdamse Koenhaven is de opvarende gevonden van een gezonken duwboot. Boot verdween gisteren onder water. Hoe dat kon, zoekt de inspectie uit. Reddingsploegen gingen er al snel vanuit dat de opvarende niet meer in leven was. Toen werd het zoeken een bergingsoperatie. In de buurt van de Duitse stad Frankfurt zijn bij een ongeluk met een spookrijder twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een vrouw die verkeerd de snelweg was opgereden. Ze reed tegen de auto van een bejaarde man die het ook niet overleefde. De man van de spookrijdster en haar drie kinderen zijn zwaar gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het overal overwegend droog, bij een mix van stapelwolken en zonnige perioden. En bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Een kwartier vertraging voor de grens door controle. Strijd langzaam vanaf knooppunt Ouddijk. De andere kant op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Tot aan Duiven. 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En daarop aansluitend file op de A18 vanuit Varsseveld naar Zevenaar. 10 minuten vertraging tussen Wil en knooppunt Ouddijk.
0: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Zomer.

0: Jorieke, instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoons dan?
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorieke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: De New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: en we zijn daar niet continu aanwezig. Sinds gistermiddag mogen er geen trucks meer over de verzwakte brug. Ondanks het verbod rijden ze er toch. Oekraïne heeft wraak genomen op zware luchtaanvallen van Rusland, waarbij Kiev vannacht het belangrijkste doel was. Bij de vergeldingsacties van Oekraïne werden oliedepots geraakt in Rusland. Ook werden 3 olietankers aangevallen op de Zwarte Zee. De schepen hoorden bij de Russische schaduwvloot. In Middenmeer, Noord-Holland, loopt een ontsnapte walibi rond, een soort kleine kangoeroe. En de politie is nu op zoek naar de eigenaar, want niemand weet van wie die is. Dierentuinen in de buurt missen in elk geval geen walibi. Ga het dier niet zelf vangen, is het advies, maar bel 112 als je hem ziet. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog, met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 17 tot 23 graden. Vanavond trekken buien over het noordoosten van het land. Elders is het droog. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
3: Nu vooral vertraging op de A1 en de A12. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 5 minuten vertraging. En de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte ook 5 minuten extra. Dan de A12 Arnhem richting Duitsland. Voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen de grens en Duiven een kwartier vertraging.
1: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
4: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
1: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied. God.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Rijkswaterstaat wil eind van de zomer een besluit nemen over hoe het verder moet met de Merwedebrug bij Gorinchem, meldt RTL Nieuws. Vraag is of de verzwakte brug wordt opgeknapt of dat er een langdurig verbod voor vrachtwagens komt. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug rijden en kunnen chauffeurs een boete krijgen. In de buurt van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is van

0: De kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuwsradio Verkeer.
2: ANWB.
3: Nog steeds vooral vertragingen aan de oostgrens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. A12 Arnhem-Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Beek en Duiven ook 10 minuten vertraging. Dan de A76 vanuit Geleen naar Aken voor de Duitse grens 5 minuten langer onderweg.
1: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
4: Zomer, dit is het Worship Weekend.
1: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang het vrachtwagenverbod voor de Merwedebrug bij Gorinchem gaat duren. Pas eind deze zomer volgt een besluit, meldt RTL Nieuws. Sinds gistermiddag mogen vrachtwagens niet meer over de verzwakte brug rijden. Rijkswaterstaat moet kiezen of de brug wordt verstevigd of dat er een langdurig vrachtwagenverbod komt. Iran heeft raketten afgevuurd op een haven in Jordanië. Een aantal raketten werd uit de lucht geschoten voor ze iets konden raken. Eén raket kwam in onbewoond gebied neer. Er werden geen gebouwen of mensen geraakt. Op meerdere plaatsen in Jordanië ging het luchtalarm af om mensen te waarschuwen voor de aanval. België gaat op zoek naar andere scheepsbouwers voor fregatten. De marineschepen waren besteld bij het Nederlandse bedrijf Damen, maar ze worden 2 keer zo duur als gedacht. Ook zijn ze pas jaren later klaar. België praat deze week met scheepsbouwers in andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en Italië. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal droog met een afwisseling van zon en wolken. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond in het noorden kans op buien. Verder blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staan 2 files, allebei aan de grens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang doe je er een kwartier langer over.
0: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
5: Zomer, dit is het Worship Weekend.

0: Jorieke, instappen, we moeten gaan.
1: Ja, maar die microfoons dan?
0: Ja, die heb ik al lang ingepakt, joh. Kom op.
1: Oké, kom eraan.
2: De komende week zenden Brandstof, Thijs en Jorieke, de Lunchroom en de dag van vandaag live uit. Vanaf de Zomerconferentie. En deze zondagavond nemen we je live mee naar de New Wine samenkomst met spreker Ron van der Spoel.
3: Op de New Wine Zomerconferentie.
2: Deze zondagavond vanaf 7 uur bij Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De grote bosbrand boven Madrid heeft al een stuk natuur verwoest, zo groot als de gemeente Utrecht. De brand brak donderdag uit en honderden mensen moesten daarvoor hun huis uit. In Spanje zijn ze bang dat de branden nog groter worden, omdat er een nieuwe hittegolf aankomt. Op veel plaatsen wordt het deze week 40 tot 45 graden. Bij een verkeersruzie in Harderwijk heeft de politie iemand aangehouden. Het is een man van 24. Een ander was bij de ruzie niet goed geworden en kreeg een hartstilstand. Hij of zij moest worden gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de ruzie. Voor de kust van Guyana bij Suriname is een veerboot gekapseisd en gevreesd wordt voor veel slachtoffers. Op het schip zaten meer dan 130 mensen en ruim de helft kon worden gered, onder wie 15 kinderen. Er is een grote reddingsoperatie opgezet waaraan leger, kustwacht en burgers meedoen. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
1: Nieuw. Chapel Worship.

0: ANP Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Voor de Deense wielrenner Jonas Vingegaard is de Tour de France voorbij. Hij kwam 20 kilometer voor de finish hard ten val, greep naar zijn sleutelbeen en stapte huilend in de ambulance. Vingegaard was tweede in het klassement op 4,5 minuut achter Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel won de etappe vandaag. In zee bij Guyana, een buurland van Suriname, wordt massaal gezocht naar overlevenden van een ongeluk met een veerboot. Die sloeg door nog onbekende oorzaak om. Aan boord waren 133 mensen en van hen zijn er bijna 70 gered. Aan de zoekactie doen leger, kustwacht, politie en ook burgers mee. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor een verkeersruzie in Harderwijk. Daarbij kreeg iemand een hartstilstand. De man of vrouw is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man van 24 uit Harderwijk aangehouden en onderzoekt nog wat zijn rol was bij de verkeersruzie. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het noorden een buitje vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Luister deze zondagavond vanaf 7 uur naar de samenkomst met Ron van der Spoel. Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
1: Zomer, dit is het Worship Weekend.

0: genade. Genade die je draagt, dat is meer dan voldoende voor vandaag. Je hoorde dat fantastische koor Charis Music samen met Sharon Kips en Gilbert Tera.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Goedenavond, van harte welkom bij Groot Nieuws Radio op deze zondagavond. Fijn dat je bent ingeschakeld, want we gaan ons klaarmaken voor een week New Wine Zomerconferentie. Ja, vanaf morgen komen verschillende programma's live vanuit Liemde. Ja, waar heel veel mensen bijeen zijn voor samenkomsten, seminars, geloofsverdieping en ontmoeting. Nou, het wordt een hele mooie week. Niet zo warm gelukkig als eerdere jaren, of als afgelopen zomer natuurlijk. En je kunt het voor een deel dus meebeleven via Groot Nieuws Radio. Ja, en vandaag, op deze zondagavond 9 juli, zijn we zometeen rechtstreeks verbonden met de samenkomst van New Wine. Ze noemen dat een celebration en het wordt een viering met worship, gebed en een spreker. En die spreker is vanavond dominee Ron van der Spoel. En hij zal spreken over het thema Ontvang de Goede Vrede. Nou, zometeen om precies 7 uur. Ja, dan gaat de dienst van start. En die duurt tot ongeveer 8:15. Nou, check gerust even in via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. Als je er klaar voor bent om de dienst te gaan volgen. En als je erbij bent vanavond. Ja, of misschien zit je al op New Wine. Zit je al in Liemde ergens voor je caravan of bij je tent. Nou, zet je radio zeker aan. En geniet vanavond ook van de dienst. En laat van je horen dus via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. Ja, en mocht je zitten te wachten op het programma Het Heerlijk Loflied, nou, dat kun je zometeen gewoon horen. Alleen niet op deze zender, op Groot Nieuws Radio, maar via het kanaal Groot Nieuws Radio Blijde Klanken. En dat kun je vinden via de Groot Nieuws Radio app. Ja, straks even wat meer achtergronden over New Wine, voor als je deze beweging nog niet zo heel goed kent. En muziek horen we ook. In aanloop naar de dienst dus. Zometeen Katie Nicole en When I Fall. En dit is Chris Tomlin. Dit is Indescribable.

0: Oldebroek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, nou, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Goed om te weten dat je wordt opgevangen als je valt. You Catch Me When I Fall, dat was een lied van Kate en Nicole.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Live vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Zometeen naar de grote tent toe op Nieuw Wijn, waarover een heel klein kwartiertje de dienst gaat beginnen met spreker Ron van der Spoel. En er wordt ook God wordt aanbeden door middel van muziek ook. Dus het wordt een hele mooie dienst zometeen. Ja, eerst even wat uitleg over wat Nieuw Wijn nou precies is. Begin deze maand waren Bart Visser en Corine Zonneberg van Nieuw Wijn te gast bij Thijs en Jurike. En ze vertelden over Nieuw Wijn als charismatische vernieuwingsbeweging. Ja, ze vragen aandacht voor het werk van de Heilige Geest. De geest die jou vernieuwt, de kerk vernieuwt, maar ook de wereld vernieuwt. Je hoort directeur Bart Visser over wat die zomerconferentie nou inhoudt.
3: Ja, New Wine is, het is een week super ontspannen, geïnspireerd worden en gevuld worden. Dus de sfeer is echt wel heel relaxed eigenlijk. Hè? Dus mensen vergelijken het soms met opwekking, maar New Wine is 10 keer zo klein als opwekking. Dus dat is ontzettend groot en echt een event met heel veel energie en heel veel. Er gebeurt heel veel prikkels. New Wine is een heel stuk relaxter. Dus het voelt echt als een goede, leuke vakantieweek met mooie diensten, fijne seminars, maar ook veel ontmoeting. Je moet niet vergeten dat heel veel mensen, dus ik denk wel 80% van onze bezoekers komen met een groep vanuit hun kerk. Dus je gaat vaak ook kamperen met de mensen uit je gemeente. Dat geeft ook een bepaalde dynamiek.
0: Ja, je hoorde Bart Visser. Corine Zonneberg is dominee in Rotterdam en ook betrokken bij Nieuw Wijn. Ja, en ze vertelt wat de zomerweek, de zomerconferentie voor haar betekent. Ja, en waarom we die Heilige Geest zo nodig hebben.
4: Nou, ik zie dat wel dus in mijn praktijk. Dat ik denk, we hebben die vernieuwing van de Heilige Geest nodig. Ook juist, Rotterdam-Zuid is niet de meest makkelijke plek om kerk te zijn. En ik denk de enige manier waarop ik dat volhoud is door de Heilige Geest. Dus voor mij is zelf de zomerweek van Nieuw Wijn ook altijd echt een plek waar ik even op adem kom. Ook al ben ik daar heel druk bezig. Maar gewoon even in de aanwezigheid van God zijn. Dat gewoon iets meer voelen dan in mijn dagelijkse leven waarin je toch doorrent. En de stad altijd iets van je vraagt. En ik heb gewoon gemerkt, in mijn werk heb ik het nodig. De Heilige Geest, anders hou ik het daar niet vol.
0: Ja. Elk jaar staat een ander deel van die vernieuwing door de geest centraal. En dit jaar extra aandacht voor de vernieuwing van de wereld. Het thema van deze zomerconferentie is voor de goede vrede. Ja, en Corine legt het verlangen achter dat thema uit.
4: En ik denk de diepste laag die we in het thema willen leggen is dat heel vaak als we het hebben over vrede, dan hebben we het over vrede als de afwezigheid van iets. He, dus als er dan geen oorlog is, geen conflict. Als dat er allemaal niet is, dan is er vrede. Terwijl als je in de Bijbel kijkt, als Jezus het heeft over vrede, bijvoorbeeld in Johannes, dan heeft Jezus het over de Heilige Geest die je een vrede geeft, die echt anders is, die de mensen je niet geven kunnen. En als Jezus het over die vrede heeft, heeft hij het volgens mij niet over de afwezigheid van iets, maar over de aanwezigheid. De aanwezigheid van de Heilige Geest. Dus dat willen we eigenlijk een beetje uitpellen. Van, wat betekent het dat vrede de aanwezigheid is van de Heilige Geest? Dat als de Heilige Geest in je is en door je heen gaat werken, in jezelf, de kerk, de wereld, dat er dan dus vrede kan komen. Wat ik veel ook wel zie in mijn eigen kerk, is veel mensen worstelen natuurlijk met pijn, met het leven wat anders loopt. En heel vaak zeggen mensen dan, maar als God dit nu wegneemt, dan is het goed. Terwijl ik denk wat Jezus ook wel bedoelt met zijn woorden is van nee, het begint met de Heilige Geest. Als Gods Geest bij je is, dan is het goed. En soms zorgt dat ervoor dat er genezing plaatsvindt, maar soms ook niet. Maar als Gods Geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede, want dan is Jezus daar dichtbij. En dat is eigenlijk een beetje de switch die we ook willen maken deze zomerconferentie. Nee, het vertrekpunt is Gods Geest in jou. En dat is voor de goede vrede. En dat werkt dan vervolgens uit door je leven heen.
0: Nou, voor de goede vrede. Dat is dus het thema deze week van de Nieuw Wijn Zomerconferentie. Ja, en zometeen ook het thema van de dienst die over 9 minuten gaat beginnen. En je gaat het allemaal live volgen hier via Groot Nieuws Radio. Straks muziek van Lauren Daigle, Be Okay. En dit is het Ademproject. En dit is Halleluja.

0: Jorden, Lauren Daigle hier bij GrootNieuws Radio en Be OK. En daarvoor Halleluja, een lied van het Ademproject.
1: GrootNieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Het is zondagavond, het is 6:02. We gaan je meenemen naar de New Wine Zomerconferentie. En dat is ook voor GrootNieuws Radio een unicum. Ja, we zijn natuurlijk wel vaker geweest, maar dit jaar gaan we dus ook echt live radio maken vanaf die New Wine Zomerconferentie. Vanaf morgen tot en met donderdag. Ja, dan komen de programma's Brandstof, Thijs en Jorieke, de Lunchroom en de dag van vandaag live vanaf de conferentie. En je hoort mooie gesprekken en reportages. Dus je gaat de sfeer van New Wine echt volop meekrijgen. Dus via GrootNieuws Radio. Ja, en als je op New Wine bent of komende week nog naar New Wine toe gaat, ja, kom dan ook even gezellig langs. We staan op het Dorpsplein. En we vinden het superleuk om jou daar te ontmoeten. Er is een speurtocht. Je kan een hele mooie audioreis komen beluisteren. En we maken dus live radio. Nou, kom langs. Schud ons een handje. We maken graag een praatje. En kom echt langs. Dat vinden we echt heel erg leuk. Ja, en de New Wine Zomerconferentie, die starten we. Of eigenlijk is die gisteren al gestart, maar we starten hem hier op de radio door vanavond de dienst uit te zenden hier op GrootNieuws Radio. Spreker is dominee Ron van der Spoel. Hij is voorganger in de PKN in Harderwijk. En hij zal spreken zometeen over het thema Ontvang de Goede Vrede. Ja, en ik ga het nog niet helemaal verklappen. Er gaat ook iets heel tofs zometeen gebeuren in de dienst. Ja, er is vanmiddag iets van een workshop geweest op het terrein. En het resultaat daarvan, dat gaan we zometeen horen in de dienst dus. En wil je reageren, dan kan dat natuurlijk via de GrootNieuws Radio WhatsApp. Dus laat even weten dat je aan het meeluisteren bent. En laat even weten wat je ervan vindt. We gaan naar liefde toe, naar New Wine. En ik wens je een hele gezegende dienst toe. Praise the Lord.

0: Oh, amen. Laten we zo met elkaar God blijven loven en prijzen. En wat is het een feestje dat ik jullie zo vanaf hier mag zien terwijl jullie dat doen. Wauw, echt enorm bijzonder om met zoveel mensen samen bij God te komen. En voor wie het nog niet weet, mijn naam is Erika. Ik ben samen met Corine en met Bart Visser een van de hosts deze week. En nou, ik ben nog wel even benieuwd dat na vanochtend of jullie een beetje hebben geoefend met de opdracht van Daniel. Wie heeft er vandaag geoefend met dat ontvangen? Door bijvoorbeeld lekker voor zich te laten koken? Of door even een middagdutje te doen? Ja, nou zie je wel, dat kunnen we wel. Hè? En wie heeft er geoefend met wachten? Bijvoorbeeld op je tentgenootje die voor de derde keer ging wisselen van lange broek naar korte broek of weer terug. Ja? Of bij de wc, dat zijn er vooral heel veel dames geweest, denk ik. En daarom heb ik niet gewacht, ik ben voorgedrongen, want anders had ik echt de vergadering gemist met Corine en Bart.
1: Geen excuus, dit.
0: Ja. En laatste punt, wat was dat? Weten jullie het nog? Bidden. Nou, die hoef ik niet te vragen, toch? Dat waren we allemaal, hè? Hebben we allemaal mee geoefend vandaag?
1: Ja. Even iets enthousiaster. Hebben jullie allemaal mee geoefend vandaag? Ja, heel goed. Ja. Hey, super fijn dat jullie er allemaal zijn voor deze zondagavonddienst. En het mooie is, niet alleen jullie in de tent zitten hier. Er zitten een heleboel mensen buiten. Laat je even horen. Ja, hoor je ze? Ja, even applaus. Maar dat is nog niet alles. Want vanavond zenden we live deze dienst uit via Groot Nieuws Radio. Dus doe even een welkom aan alle luisteraars via Groot Nieuws. Heel fijn dat ze meeluisteren. Welkom aan jullie. Nou, Erika is ondertussen naar de andere kant van het podium gelopen.
0: Ja, want nog een speciaal welkom. Misschien heb je haar vanochtend ook al gezien. Hier staat Carla bij mij. En zij is prachtig aan het schilderen, vinden jullie niet? Ja. Maar wat het extra mooi maakt natuurlijk, is dat er echt een boodschap achter zit. Dat zij dit luisterend naar God aan het maken is. En heel kort, wat maak je hier? Wat betekent het?
2: Dit doek heet gelouterd. En in Petrus staat dat wij moeilijkheden en lijden kunnen meemaken. En dat is alsof we gelouterd worden, zoals goud gezuiverd wordt. En als we door moeilijkheden blijven staan, dan maken wij wortels. En uiteindelijk worden we daar sterker van. In ons geloof wordt gebouwd. En daarboven schilder ik eigenlijk een beloning van God. Dat we altijd zijn kind staan. Zijn midden door lijden heen.
0: Wauw, dankjewel.
1: Ja, mooi. Dankjewel. Een paar mededelingen. De eerste, vandaag was al een hele dag vol met programma's, seminars. Overal op het terrein was wat te doen. En nu kan het altijd zo zijn dat er wat last minute wijzigingen zijn in het programma. Daarom is de belangrijkste stelregel, de app is altijd leidend. Want die kunnen wij steeds op korte termijn aanpassen. Dus soms kloppen er her en der wat dingen niet op het geprinte versies van het programma. Dat klopt, de app is leidend.
0: Ja. Hey, en iets wat nog meer wel verwarrend kan zijn misschien, is dat er hier steeds een tekst achter staat. En we hoorden al mensen zeggen van, dat klopt niet, want het is toch niet die tekst dat het weekthema is. Nee, maar we hebben ook dagthema's. Dus wat er nu staat, ontvang de goede vrede, dat is het deel waar het vandaag over gaat. We hebben steeds wel werkwoorden die een stuk van het thema de goede vrede zo

0: kom even niet op het woord. Die behandeld worden. Zo.
1: Ja, zo gaan we de week door. En zo zul je ook steeds de tekening hierachter wat zien veranderen door de week heen. Dus laat je verrassen. Hey, vanmiddag waren Erika en ik op het Next terrein. Dat is voor de meeste van jullie allemaal verboden terrein. Maar wij mochten even. Next is het terrein voor de tieners, als je dat niet kent. En wij mochten daar een seminar geven over de gaven van de geest. Was echt heel tof, kan ik je vertellen. We hebben met de tieners geoefend, hoe luister je naar Gods stem. En daarna mochten ze indrukken die ze hadden, mochten ze delen met hun groepje. En het is bijzonder om te zien hoe tieners durven uit te stappen. En dan zei iemand iets en dan zei de ander, nee, een paard, nee, geen idee. En zei hij, nou prima, volgende keer probeer ik het opnieuw. En ik was zo geraakt, toen dacht ik, wat tof. Als tieners dit al leren om zo mee te mogen bewegen met Gods geest. En ergens is dat verlangen ontstaan, mede ook door tieners, dat we zeiden, hey, kunnen we daar niet meer mee? Hier op Nieuwijn gebeuren hele toffe dingen, maar wat als we dat door weten te zetten, door het jaar heen? Wat als we het hele jaar kunnen nadenken over hoe kunnen we tieners meer leren over wie God is en wat zijn geest doet? En het mooie aan Nieuwijn is dat Nieuwijn heeft de zomerconferentie, die kennen we allemaal. Maar Nieuwijn is ook een beweging door het jaar heen. Een beweging waar van alles gebeurt. En je mag heel even meekijken naar dit filmpje.

0: Ja, en ik heb hier staan Chris en Celine. Want we zijn dus inderdaad gestart met Next Worship Nights. En de eerste editie is al geweest in Zwolle, heb ik me laten vertellen. Ja. De Zwollenaren. En Chris, kun je me eens vertellen, wat was jullie verlangen om hiermee te starten?
1: Nou, we merken dat de tieners echt een week hier geweldige tijd hebben. Alleen zijn er nog 51 weken in een jaar. En hoe mooi is het als ze elkaar ook door het jaar heen kunnen ontmoeten. Eigenlijk is dat het korte verhaal. Ik denk dat wat hier voor moois gebeurt, dat te mooi is om tot één week per jaar te beperken.
0: Ja, tof. Hey, en Celine, jij kwam opeens, werd je erbij getrokken. Afgelopen keer de Worship Night. Toen dacht je, dan kom ik ook maar naar New Wine, de zomerconferentie. Hey, en wat, kun je eens iets vertellen? Hoe was de sfeer op zo'n Worship Night?
2: Ja, voor mij was het de eerste keer New Wine Next iets van meekrijgen, moet ik eerlijk bekennen. En ik was daar en wat je gewoon ziet gebeuren is dat die tieners gewoon elkaar daar zien en één grote familie zijn. Dat ze naar elkaar toetrekken en dat ze elkaar in zo'n worshipavond ook meenemen in aanbidding. Er voor elkaar zijn, met elkaar bidden en samen God zoeken. En dat vind ik zo tof dat dat als familie ook buiten zo'n week kan.
0: Ja, mooi hè? Ja. Ik dacht nog wel, zij kunnen ook iets beter praise dan jullie. Ik wil jullie niet afdoen. Maar als zij losgaan met dansen, dan ja. Hey, en wat raakt je nou het meest op zo'n avond?
2: Ja, ik denk toch wel dat je zoveel jonge mensen hebt en dan dat vuur wat je daar ziet. Het is echt bizar. Het is zo cool hoe ze elkaar zo meetrekken en gewoon zeggen van ja, maar dit is waar wij voor gaan. Dit is onze Jezus. En daarin zo elkaars hand vastpakken en als onze jonge broers en zussen eigenlijk gewoon elkaar daarin opzoeken. En ik denk dat dat hetgeen is wat mij het meest heeft geraakt.
0: Ja, tof. Heel mooi. Hey Chris, waar verlang jij naar voor komend jaar?
1: Nou, dat ik in eerste instantie ook een mooie antwoord als Celine kan geven. Dat zou ik geweldig vinden. Maar eigenlijk, heel eerlijk, dit was natuurlijk in Zwolle en Overijssel. Ik weet, zijn er ook mensen uit de provincie Utrecht bijvoorbeeld? Of Brabant? Zeeland? Groningen? Oké, nou, ik ga ze niet allemaal langs, maar hoe vet zou het zijn als we aankomend jaar. We hebben 12 maanden en 12 provincies, heb ik altijd geleerd. Dus dat we gewoon in het hele jaar door, dat we dit in elke provincie kunnen doen. En dat niet alleen voor onze tieners, hè, die hier ook wel bekend mee zijn. Maar dat het ook voor vriendjes, vriendinnetjes in de omgeving ook gaat gelden. En dat zij een stukje van Jezus mogen zien. Maar voornamelijk ook de manier van omgaan die zij hier leren. Ik ben hier nooit als tiener geweest. Ik weet één ding zeker. Ik wou dat ik dat wel was geweest.
0: Ja, tof. Mooi. En het mooie is, de eerste staat al gepland na de zomer. Ja, en die is in?
2: Houten.
0: Houten. Zuid-Holland. Kijk. Hey, dank jullie wel. Even applaus. Het doel is inderdaad om komend jaar deze Worship Nights te gaan organiseren door het land heen. En het doel daarbij is dat eigenlijk iedere tiener minimaal 2 keer door het jaar heen in zijn regio zo'n avond kan bezoeken. Maar om dat te kunnen realiseren zijn we op zoek naar mensen die hiervoor willen doneren. Die donateur willen worden van New Wine. Als je namelijk donateur wordt van New Wine, dan steun je de beweging door het jaar heen. En van het geld kunnen we dan ook daadwerkelijk investeren in locaties, in mensen die tieners ook gaan helpen om ze actief in beweging te zetten, om ze te helpen om dit te organiseren. Dus ik wil je vragen om de QR-code te scannen. Dan kun je namelijk donateur worden van New Wine. Misschien zeg je al wel, ik ben al donateur. Nou, dan kun je je donatie ophogen. Kan, ja, zo simpel is het. Ja. Er liggen ook donatiekaarten op je stoel. Die heb je misschien wel gevonden. Dus die mag je er even bij pakken. Ja, steek hem even in de lucht. Nu liggen er geen pennen. Dus ik had het volgende bedacht. Er zijn hier mensen die hebben pennen bij zich. Dat is een profetisch woord. Wie heeft er hier een pen bij zich? Ja, top. Steek hem even in de lucht. Hou hem in de lucht. Hou hem in de lucht, je pen. Yes. Iemand die nu geen pen heeft en wel even zijn donateurkaart in wil vullen. Pak even een van deze pennen uit de lucht. En dan geef ik je even tijd om de kaart in te vullen. En dan komen er zometeen emmertjes langs om ze op te halen. Dus vul je kaart even in. Je naam, je adres. wat je wil doneren iedere maand of per jaar. Je kunt ook een jaarlijks bedrag neerzetten. Of scan de QR-code en dan kun je het online doen. En als je nu zegt, ik was al donateur, maar ik wil wel de donateurskaart invullen, dan vul je in met hoeveel je je bedrag wil ophogen. En dan zet je dat er even bij. Ophoging, €150, maandelijks, je naam, adres. Kunnen we een heleboel worship nights organiseren. Dus vul hem even in. Zijn er nog pennen nodig of iedereen voorzien in een pen? Ik hoor niemand roepen. En dan kun je de collecte-emmertjes, die staan aan de zijkant. Dus kijk even naast je stoel als je op de zijkant zit van je rij. En dan mag je je emmertje even doorgeven door de rij heen. Dus als je aan de zijkant zit, kijk even naast je stoel. En geef hem even door je rij heen. En alvast namens alle tieners die hopelijk dit jaar heel wat van die nights gaan bezoeken, hartelijk bedankt. En dan ga ik bij deze mijn microfoon doorgeven.

Ja, Heer, u bent de koning van de kerk. Hij die op de troon zit. Het woord, het leven, onze hoop. U bent de reden dat wij zingen vanavond. Heer van heel ons hart.

0: bij Jezus bouwtroon. En dank u wel dat wij u zo mochten aanbidden, want dat bent u waard, Heer. En dank u wel dat we ook over u mogen leren om ook op die manier dichter bij u te komen. En dank u wel dat daarvoor Ron van der Spoel hier naast mij staat, voorganger. Die zichzelf omschrijft als volgeling van Jezus met vallen en opstaan. Dank u wel voor de puurheid die daar al in doorklinkt. De oprechtheid. De wil om u te volgen, maar ook het mens zijn. Wilt u dat vandaag gebruiken? Dat zijn boodschap ook heel puur en oprecht over zal komen. Binnen zal komen bij mensen. En vul hem met meer van uw geest. Dat hij heel helder heeft welke woorden hij mag spreken. En dat u die woorden laat vrucht dragen. Dat geen woord wat hij spreekt vruchteloos zal terugkeren. Maar dat het vrucht zal dragen. Omdat u het daarvoor geroepen heeft. En geef dat hij hier staat vanuit niet alleen het weten, maar ook het ervaren dat hij zelf ook echt uw geliefde zoon is. Bevestig hem daar elke keer opnieuw in. In Jezus' naam. Amen.
1: Dankjewel. Goedenavond. Fijn om hier te zijn. Samen Jezus te aanbidden. Als wij aanbidden, dan bouwt hij zijn troon. Hij is hier in ons midden. Toen ik gevraagd werd om te spreken over het thema vrede, toen dacht ik, nou, een hele week vrede, dat is wel heel veel, hè? Al die kerkdiensten over vrede, wat moet je daar dan allemaal over zeggen? Totdat ik erin ging duiken. Want dan blijkt, als je erin duikt, dat vrede, het woord vrede, shalom, eigenlijk in het leven van Jezus een kernwoord is. Dit is waar het hem uiteindelijk allemaal om ging. Dit is waarom hij naar de aarde is gekomen. Dit is waarom hij aan het kruis is gestorven. Dit is waarom hij is opgestaan uit de dood. Dit is waarom hij nu zit aan de rechterhand van God, zijn Vader, om vrede te geven. En het thema vandaag is de goede vrede ontvangen. Dus we gaan nadenken over wat is de vrede die Jezus geeft. En hoe ontvang ik daar meer en meer van? En ik ga dat doen aan de hand van Johannes 14, vers 27. Komt op scherm, als het goed is. Johannes 14, vers 27. Daar is Jezus met afscheidswoorden bezig. Het is vlak voordat hij naar Gethsemane gaat. Hierna komt Johannes 15, de ware wijnstok. We weten niet precies waar Jezus dit heeft gezegd. Ergens onderweg tussen het laatste avondmaal en Gethsemane. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen deze woorden. Hij weet, ik ga afscheid nemen en ik laat jullie een erfenis na. Dit is de erfenis. Hij zegt, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Dit is dus de erfenis van Jezus. Ik heb altijd gedacht dat voor Jezus de belangrijkste woorden waren liefde, genade, vergeving. Weet je wel, allemaal die bekende woorden. Dat het hart van Jezus het mooist zou weergeven. Maar wat ik leer uit Johannes 14 is dat Jezus eigenlijk zegt, ik laat jullie mijn erfenis na. Dit is wat ik heb gedaan in deze wereld. Dit is wat ik je heb laten zien. Dit is waar het om gaat. Ik laat jullie mijn vrede na. Dus het allerbelangrijkste woord in het leven van Jezus. Wil je samenvatten wat leven met Jezus betekent? Wat dat je geeft, wat dat doet in je leven, is dit het woord. Leven met Jezus betekent, ik leef vol van zijn vrede. Shalom. Wat is dan die vrede die Jezus ons geeft? Want daar gaat het natuurlijk vanavond over. Vanmorgen heeft Danielle er al wat over gezegd, hè? Ik moest zelf spreken, maar ik heb even nagekeken. Prachtig, de dingen die zij erover zei. En ik probeer dat wat verder uit te pakken vanavond. Wat is de vrede die Jezus geeft? Waar denk jij aan? Wat komt er bij jou boven? Wat voel je als je denkt aan de vrede van Jezus? Even bij jezelf nagaan. Waar denk je aan? Wat voel je als je denkt aan vrede. De vrede die Jezus geeft. We hebben allemaal, denk ik, zo onze eigen beelden, eigen gedachten. Weet je waar ik aan moest denken toen ik het aan het voorbereiden was? Aan thuiskomen. Vrede, het is voor mij het gevoel van thuiskomen. Toen ik vroeger op kamers zat, met mijn studie, zat ik op kamers. En dan kwam ik het weekend thuis, grote plunjezak met vuile was. Het was altijd heerlijk in die bus. Iedereen met zijn vuile was. En dan kwam je thuis en je gooide de was neer. En dan was daar mijn moeder. Ik heb een hele lieve moeder. En dan had mijn moeder, die wist van, hij heeft die in die bus, dan komt hij thuis. Dan stond de koffie al klaar. Lekker koekje. Meestal een taartje voor me. En vergeet ook nooit meer, dan kom je binnen. Je hebt de hele week ben je met van alles en nog wat druk geweest. En dan komt je moeder naar je toe. Omhelst je, dikke pakkert. Pakt je hoofd, dat deed ze dan. Mijn moeder is klein, dus pakt mijn hoofd. Tussen de handen, even een beetje naar zich toe trekken, diep in mijn ogen kijken. Hoe gaat het, lieverd? Dat. Ga maar lekker zitten. Ontspan. Vrede. Nu heb ik dat met mijn vrouw, Nu doet mijn vrouw dat. Dat snap je wel, Annette. Ja. Nu kom ik thuis, soms ben ik op reis. En dan kom ik thuis. Of vanmorgen, ik had gepreekt. En dan weet ze hoe laat ik ongeveer thuis kom. Appeltaart met slagroom, koffie, allemaal staat klaar. En eigenlijk ook datzelfde. Ja, wij mannen hebben dat nou eenmaal nodig. Hoe gaat het, lieverd? Hoe gaat het, lieverd? Ik hoorde Danielle vanmorgen ook al allerlei dingen over vrouwen zeggen en mannen en zo, maar het is nou eenmaal een thema. Het is nou eenmaal een thema. Maar dat is heerlijk. Dus voor mij, als het gaat om, als Jezus zegt tegen mij, en dat zegt hij ook tegen jou, Ron, ik geef je mijn vrede, dan is het alsof hij mijn hoofd tussen zijn handen pakt, mij diep in mijn ogen kijkt en zegt, hoe gaat het, lieve jongen, hoe gaat het? Dat is vrede. Misschien heb jij andere beelden, maar vrede is thuiskomen. Thuiskomen, vrede betekent je bent gekend. Is er één die jou door en door kent? Mijn Jezus, mijn redder, hij kent mij. Hij was erbij vanaf het prilste begin in mijn leven tot op de dag van vandaag. Hij heeft al mijn vallen en opstaan gezien. Hij heeft al mijn struikelen meegemaakt. En hij kijkt me aan en hij zegt, maar Ron, ik hou van je. Ik hou van je. En dan voel ik zo'n vrede. Ik hoef niet op mijn tenen te lopen. Ik hoef me niet anders voor te doen. Je bent gekend. Je masker mag af. En je mag gewoon zijn zoals je bent. En zo mag je komen bij Jezus. Bij onze hemelse Vader. En hij zegt, ik heb je gekend. Ik heb je aanvaard. Het zijn allemaal Bijbelse woorden die ik nu zeg. Ik heb je aanvaard. Geaccepteerd. Ja, maar er gaat nog van alles mis in mijn leven, Heer. En een beetje Paulus, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Heer, sorry, vergeef me. Stil maar. Ik heb je aanvaard met alles erop en eraan. Dus je bent gekend, je bent aanvaard, je bent geliefd. Er is niemand die zoveel van je houdt als Jezus. Ik zeg dat ook wel eens tegen ouders met wie, die zich heel grote zorgen maken om hun kinderen. En dan zeg ik, en ik vind het zelf ook lastig om te horen. Want ik heb ook 3 kinderen en 2 schoonzonen. Dus ik hou ook heel zielsveel van ze. Maar dan zeg ik, Jezus houdt meer van jouw kinderen dan jij. Jezus houdt meer van jou dan wie ook op deze wereld. Meer dan je ouders, als je goede ouders hebt. Meer dan je partner, je levensgezel, je geliefde. Hij houdt meer van je dan je ooit kunt beseffen. Dus je bent gekend, aanvaard, geliefd, compleet. Dat is ook wat in het woord vrede zit, in dat woord shalom. Dat je weer compleet bent. Met God ben ik weer compleet. Zonder God zit er een gat in mijn hart. Zit er een gat in mijn ziel. Een bodemloze put. En ik kan er van alles en nog wat in proberen te stoppen om gelukkig te worden. Om vrede te ervaren. Maar dat kan alleen maar als mijn hart, mijn ziel gevuld is. Compleet gemaakt is door God. Door Jezus in mij. Nou, dat zijn allemaal woorden die te maken hebben met vrede. Vrede, zegt Jezus dan, gaan we weer een stapje verder. Vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet geven kan. Dus er is een verschil tussen de vrede die Jezus geeft en de vrede waar we middenin leven, waarover gesproken wordt in onze wereld, waar je collega's of je klasgenoten of je buren het over hebben. Daar is een verschil. Wat is het verschil? Dit is het verschil, dat de vrede die Jezus geeft onvoorwaardelijk is. Vrede is niet, we hebben geen ruzie, we hebben geen conflict, dus is het vrede. Dat is ook vrede, maar dat is politiek. Dat is tussen landen, dat is oorlog en zo. Vrede betekent ook niet de Bijbelse vrede, waar Jezus het over heeft. Bijbelse vrede betekent ook niet, alles is in orde. Het is helemaal prima met mijn leven. Ik heb het allemaal netjes voor mekaar. Dank u, Jezus. Het is weer helemaal in orde. Geen zorgen, geen vragen, geen ellende meer. Dat is ook geen vrede. Die vrede is ook niet wat Jezus geeft. Er zijn gelukkig van die momenten in het leven dat je ontzettend dankbaar en blij kan zijn. Dat het gewoon goed gaat met je. Maar ja, heel vaak ook niet. We leven in een gebroken wereld. We zijn gebroken mensen. Het is allemaal kwetsbaar. Dus vrede betekent niet alles is oké. Wat betekent het wel? Nou, vrede betekent eigenlijk dit. En Danielle zei vanmorgen al iets daarover. Niet de situatie bepaalt hoe jij je voelt, maar de relatie. Vrede is, het is goed in de relatie. Vrede heeft dus alles te maken met relaties. De relatie, shalom, betekent de relaties zijn goed. Niet de situatie bepaalt hoe ik me voel, maar de relatie bepaalt hoe ik mij voel. Of ik vrede ervaar of niet. En dan gaat het over al die relaties in ons leven. Dan gaat het over de relatie met God, over de relatie met elkaar en over de relatie met jezelf. Eerste plaats, de relatie met God. Het is goed met God. Shalom betekent, ik weet, hè, het is goed tussen God en mij. Wat is dat ongelooflijk heerlijk om te beseffen dat Hij door zijn Zoon Jezus jou onvoorwaardelijk accepteert. En jou onvoorwaardelijk lief heeft. Ik merk bij mezelf dat juist als ik weer God teleurgesteld heb, als ik weer in de fout gegaan ben, als ik weer die gedachten of die fantasieën of die weet ik van wat allemaal niet heb gehad, dat ik hem haast niet meer durf te ontmoeten. Dat ik denk, oh, ik schaam me. Maar dat God dan iedere keer weer zegt, waar ben je? Zoals hij dat tegen Adam en Eva zegt in het paradijs. Waar ben je? Ik ben je kwijt. Ik zoek je. Waar ben je? Kom tevoorschijn. Kom naar me toe. Het is goed met God. Weet je, vrede betekent, ik zei net thuiskomen, hè? Vrede betekent thuiskomen bij God. Jullie kennen denk ik allemaal dit plaatje wel. Ik weet niet of die op het scherm komt. Ja, plaatje van de verloren zoon, hè? Rembrandt, terugkeer van de verloren zoon. Staat het op het scherm? Ik kan het niet zien. Komt-ie? Ja? Nou ja, kennen jullie het, ik weet niet of je het kan zien. Maar in ieder geval is de bedoeling dat er een plaatje komt van, op de zijschermen? Oké. Okay. Van Rembrandt, weet je wel, die vader met die armen. Dat vind ik zo. Dit is voor mij overigens, kan ik wel vertellen nu we toch zo onder elkaar zijn, een soort tweede bekeringsmoment geweest in mijn leven. Ik was al jaren predikant. Al jaren de genade van God aan het verkondigen. Al jaren de liefde van de Heer aan het verkondigen. Tot ik dit plaatje zag. En het boek van Henry Nouw, hè, wat daarover gaat, hè, van Eindelijk Thuis. Dat heeft mijn leven zo met God weer zo veranderd. Toen heb ik weer opnieuw, een soort tweede bekering, weer opnieuw zo ervaren dat God tegen me zei, Ron, kom maar. Ik voelde me als die jonge man. Hè, en dat God zei, kom maar. En dan kom je thuis bij God. Ik hoop dat je dat gevoel kent. Want dat is wat God je vanavond opnieuw wil geven. Dat je als het ware Jezus in de ogen kijkt. En dan mag je ook best even met je ogen dicht doen. Hè, maar dat je Jezus in de ogen kijkt. Met je ziel, met je hart. En dat je voelt hoe God zijn vader zegt, kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja, maar Heer, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u en ik ben niet waard om uw kind ge... Zachtjes, stil maar. Kom maar. Vrede is thuiskomen bij God. En hij pakt je beet, hij omhelst je. En wat er ook is gebeurd, en wat er ook in je hoofd omgaat, het enige wat hij zegt is: wat een feestje dat je thuis bent. Wat een feestje dat je bij me bent. Wat geniet ik van jou. Jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde dochter. In wie ik een welbehagen heb. En dat betekent, ik hou van jou en ik geniet van jou. Dat is thuiskomen, jongens. Dat is thuiskomen. Thuiskomen betekent niet alleen dat God zegt, ik hou van jou. Dat weet ik inmiddels. Hè. Dat heb ik geleerd in mijn leven met de Heere God. Dat hij van mij houdt. Maar ik heb heel erg moeten wennen aan het feit dat God zegt, Ron, ik geniet van jou. Ja, ik niet. Ja, ik wel, zegt God. Ik wel. Ja, maar ik hou van jou en ik geniet van jou. Thuiskomen bij God. Dat is het eerste. Shalom betekent, het is goed tussen God en mij. Hij maakt mij compleet. Ik ben thuis. En van daaruit, als dat het fundament in je leven is, als je weet hoe je bemind en geaccepteerd en gecomplimenteerd wordt door de Heere God, dan komt er ook ruimte om eens om je heen te gaan kijken naar de mensen met wie je leeft. Met de mensen met wie die je tegenkomt. In de straat, op je werk, in je kerk. Mensen die je tegenkomt, want shalom betekent ook, het is goed tussen ons. De vrede van God, de vrede van Jezus, werkt altijd door in de vrede met elkaar. Als het goed is met God, kun je checken. Je kunt checken, is het goed met God? Door te vragen, is het ook goed met de mensen om me heen? Ook die mensen die je soms het bloed onder je nagels vandaan halen. Ook de mensen die je soms ongelooflijk teleurstellen. Kun je hen lief hebben? Dus vrede, shalom, betekent thuiskomen bij de Heer, zoals die verloren zoon. Maar het betekent ook thuiskomen bij de ander. En die ander mag ook thuiskomen bij jou. Hoe werkt dat? Nou, dat betekent, en ik probeer dat ook echt te oefenen in mijn eigen kerk, dat betekent dat je open en kwetsbaar durft te zijn. Je kunt alleen maar bij elkaar thuiskomen. Dit geldt voor huwelijken, dit geldt voor gezinnen, dit geldt voor vriendschappen, dit geldt voor kerken, dit geldt voor alle relaties. Het grote geheim van vrede met elkaar hebben, thuiskomen bij elkaar, betekent durf je open en kwetsbaar te zijn. Want zolang wij iets ophouden, zolang wij ons groter voordoen dan we zijn, zolang wij onze maskers blijven dragen, gebeurt het niet. Vanmorgen mocht ik preken in mijn eigen gemeente. Ik ben een psalmenserie bezig in de zomer, psalm 56. Mijn tranen hebt u in uw fles bewaard. Ging over hoe ga je om met verdriet. Hoe gaat God om met ons verdriet? En ik zag mijn gemeente, hè, na de vakantie, ik was weer op vakantie geweest, ik zag mijn gemeente weer zo'n beetje voor het eerst voor me zitten. En terwijl ik aan het spreken was, raakte het me zo ongelooflijk, want ik ken hun verhalen. Van al die paar honderd mensen die daar zitten, ken ik het verhaal. En ze hebben allemaal verhalen. En als ik ze zie zitten, zien ze er allemaal keurig uit. Redelijk geslaagd. Allemaal op het oog hebben ze het eigenlijk allemaal wel prima voor elkaar. En dan weet ik dat iemand zegt, ja, ik voel me zo eenzaam. Ook in de kerk, want ik ben de enige die zo lijdt. En dan zeg ik, je moest eens in een straal van 2 meter om je heen gaan rondvragen in de kerk. Dus we zijn allemaal kwetsbaar. Jullie hier, wij met elkaar. Dat is één kwetsbaar zootje, zijn wij. Maar als je het ophoudt, als je je groot houdt, als je denkt, ja, maar dat wil ik niet laten zien, ja, dan kom je niet dichter bij elkaar. Dus je kunt thuiskomen bij elkaar. Als ik zo kwetsbaar mag zijn bij mijn vader, dat ik op mijn knieën val en zijn omhelzing voel, dan mag ik dat ook met elkaar doen. Alsjeblieft. Kerken, in kerken. Laten we nou ophouden met het ons groot houden. En laten we alsjeblieft kwetsbaar zijn. Ik moest even denken aan het liedje van Claudia de Breij. Mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou? Ik ga niet helemaal citeren hoor, maar, hè? Mag ik dan bij jou schuilen als het donker wordt, als ik bang ben? Mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou? Dat is thuiskomen bij elkaar. Dat is ook shalom. En de derde relatie die bedoeld wordt door de Heere God, als het gaat om shalom, wat de uitwerking van de vrede van Jezus is, die erfenis die hij ons geeft. De derde relatie is de relatie met jezelf. Nou wordt die ingewikkeld, jongens. De relatie met jezelf. Dat is een pittige. Want ik wil best van de Heere God houden en kwetsbaar zijn. Ik wil ook heel graag van mijn naaste houden, maar van jezelf... Oei. Het is zo moeilijk voor heel veel mensen om zichzelf te accepteren zoals God ons geschapen heeft. We zijn shalom met jezelf. Dus in vrede zijn met jezelf heeft te maken met beseffen: ik ben zoals God mij gemaakt heeft. En ik heb het hart wat Jezus in mij aan het vormen is en aan het kneden is. Ik ben van Christus en Hij is met mij bezig. En als ik in de spiegel kijk, dan moet ik niet door mijn ogen in de spiegel kijken en denken: gut, hier te kort, daar te breed, daar te lang, daar te dik vooral dan. Weet je, allemaal dat soort dingen. Dat moet ik allemaal niet doen. Ik moet me ophouden. Er is geen relatie zo ingewikkeld als de relatie met jezelf. Ik heb jaren bij het Leger des Heils gewerkt, in Maastricht. En in Heerlen, dus in het zuiden van het land. En daar hadden we dan buurthuiskamers. Er kwamen mensen naar binnen en daar deden we ook bijbelstudie. Dus ik deed bijbelstudie met mensen van de straat, zeg maar. Nooit een kerk van binnen gezien. Alleen over in het zuiden, over onze lieve Heer en over Maria. Dus dat wisten ze wel een beetje, dat was niet een heel vreemd woord. Maar voor de rest wisten ze niks. En toen ben ik met zo'n groepje van die mensen die niets van God en geloof wisten, ben ik gaan lezen in de bergreden. Gewoon één avond in de week deden we dan elke avond een bergreden van Jezus. Een zaligspreking bedoel ik van Jezus. En één keer was aan de beurt: zalig de zachtmoedigen, zij zullen de aarde beërven. Dus ik leg even een korte heel uit. Ik zeg tegen dat groepje wat daar onderuitgezakt in stoelen hing. Ik zeg, zachtmoedig zijn betekent dat je de moed hebt om zacht te zijn. Ik had er al een paar keer over gepreekt, dat we zacht moeten zijn voor elkaar. Nou, zegt er een vrouw, plat Limburgs natuurlijk, het was een Heerlen, plat Heerles. Nou, zegt er een vrouw, dat hebt die man goed begrepen. Bedoelde ze Jezus, hè? Dat hebt die man goed begrepen. Ik zeg, hoezo? Nou, ze zegt, ik mag ook wel eens wat zachtmoediger zijn voor mezelf. Want iedere ochtend als ik in de spiegel kijk, denk ik, wat een... een lelijk woord, hè? K-wijf. Ja. Er zijn zoveel mensen die 's morgens in de spiegel kijken en denken... Als Jezus zijn vrede aan jou mag geven, dan ervaar je, ik kom thuis bij hem, ik ben geliefd, aanvaard, ik heb ruimte om andere mensen ook te omarmen, en die mogen ook bij mij thuiskomen, en ik durf bij hen thuis te komen, en ik durf in de spiegel te kijken en te zeggen: ik ben een kind van God. En ik ben prachtig in zijn ogen. Ik mag genieten, ook van mezelf. Dat is iets wat we niet echt gewend zijn. Dus het besef, het is goed met God, met elkaar, met mezelf. Dat is shalom. Dat is wat Jezus hier bedoelt als hij zegt: mijn vrede geeft.

Elie en Rickert, hè? Hoor je hem? Hè? Als klei in de hand van de pottenbakker. Kneed mij, Heere God. Ook als het soms wel eens pijn doet, kneed mij. U weet precies hoe ik zijn moet. Dus als je zegt, ik wil meer van die vrede, Heer, meer van die vrede, hoef je alleen maar te vragen, Heilige Geest, meer vrucht. Hoe draag je vrucht? Hoe werkt de Heilige Geest met dat vruchtdragen? Heel eenvoudig, Johannes 15. Blijf in mij, zegt Jezus. Dan blijf ik in jou. En dan zul je veel vrucht dragen. Dan groeit de vrede van mij, groeit in jou. Wordt het meer en mooier. En er staat blijf in mij, er staat in de message, een soort vertaling, in de Amerikaanse vertaling, er staat be at home with me. Wees thuis. Heb je thuis komen weer, hè? Wees thuis bij mij. Dus als jij thuis bent bij Jezus, als jij bewust je richt op Jezus, als je met hem verbonden blijft, geef je ruimte aan de Heilige Geest om zijn vrede in jouw leven te laten groeien. Heel eenvoudig. En hoe doe je dat? Ruimte geven aan Jezus. Ik doe drie andere woordjes, hè? Dus twee andere woordjes. Ten eerste, bid om zijn vrede. Heer, mag ik meer van uw vrede? Ik verlang ernaar, ik heb het nodig. Ten tweede, betrek Jezus in alles. Blijf in mij betekent dat je iedere ochtend opstaat en de dag aan hem toewijdt. Dat je in de ontmoetingen die je hebt, dat je zegt, Heer, wat heeft u voor deze man of deze vrouw? Dat je in het werk wat je doet, dat in de gesprekken die je voert, dat in alles wat je doet, Jezus erbij mag zijn. Dat is be at home with me. Betrek hem erbij. En tenslotte, rust in hem. Drijven, had Danielle vanmorgen. Hè? Drijven, rust in hem. Geef je over. Heer, doet u het maar. Doet u het maar. En vul mij met uw vrede. Wat gebeurt er dan? Laatste. Dat is de laatste wat Jezus hier zegt. He, ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. En dan zegt hij, maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Als je de vrede van Jezus in je leven echt mag ontvangen en meer daaruit durft te gaan leven, daarop te rusten, dan verlies je, dan staat er, wees niet ongerust. Dan weet je, ja, er gebeurt van alles. En ik heb best nog heel veel vragen in mijn leven. En hoe moet het dan met dit? En hoe zit het dan met dat? Maar het is niet in paniek. Want je weet, ik snap het vaak niet. Ik begrijp hem vaak niet. Ik weet niet welke weg hij met mijn leven gaat. Maar ik weet wel dat hij mij vasthoudt. Dat hij van me houdt. En dat ik met hem mag leven in zijn vrede. Dus wees niet ongerust. En verlies de moed niet. Weet je waar ik aan moest denken? Kracht voor vandaag. Wees niet ongerust. Blijde hoop voor de toekomst. Verlies de moed niet. Zijn vrede zal de wereld steeds meer en meer gaan vullen. Want zijn koninkrijk groeit. Ik reis veel over de wereld om pastors op te leiden. Op de meest bizarre plekjes zie ik de vrede van Christus groeien. Ergens boven in Bhutan of ergens onder een boom in een woestijn, ergens in Zuid-Afrika. Overal zie ik de vrede van Jezus. En ik zie hem hier bij ons in Nederland. Mijn vrede geef ik jou. Wees thuis bij mij en weet, niets kan jou scheiden van de liefde van Christus. Zullen we daarom bidden? Ja, lieve Heer, zo heerlijk dat wij het niet uit onze tenen hoeven te halen, die vrede van u. Dat het niet een fijn gevoeletje is of zo, maar dat het te maken heeft met uw armen om mij heen. En dat ik zo de mensen om mij heen ook mag liefhebben en mag ontvangen. Of bij hen thuis mag komen. Dat ik mag weten als ik in de spiegel kijk. Ik ben een kind van de Allerhoogste. Een kroon boven mijn hoofd, zoals op het schilderij. Een kroon boven mijn hoofd. Want niets kan ons scheiden van uw liefde. Niets en niemand. En dat geeft mij zo'n vrede. Amen.

Je luistert naar Groot Nieuws Radio vanaf de New Wine Zomerconferentie, waar Ron van den Spoel net sprak over het thema Ontvang de Goede Vrede. Er wordt nu nog een lied gezongen, een aantal liederen, en we gaan een tijd van ministry in. Op de New Wine Zomerconferentie.

0: Misschien kunnen we hem nog een keer zingen, het lied. Ik weet niet hoe jij je voelt. Misschien wel het gevoel van, mag ik thuiskomen bij God? Hoe doe ik dat dan? En dit is een lied wat, denk ik, verlangen uitzingt naar dat thuiskomen. Zoals Ron begon, hè, die van zijn moeder, zijn vrouw nu, die daar staat en zegt, welkom, kom maar. Dus misschien kun je gaan staan, je handen openen en nog een keer meezingen met het lied.
1: En ook als je thuis meeluistert, geloof ik dat je dit ook soms net zo kan herkennen. Dat diepe verlangen, die grote honger naar dat thuiskomen bij God. Dus zing ook daar gewoon mee.

Ja, we hebben ook het gevoel dat, dat er mensen zijn die wel de moed op het verlangen naar vrede verloren hebben eigenlijk. Die misschien ook wel een stuk van het vertrouwen in God verloren hebben. En die denken, ja, mijn leven is verre van vredig. Mijn omstandigheden zijn verre van vredig. De wereld is verre van vredig. Ik vertrouw eigenlijk op dit moment liever op mezelf. Maar ook dan geloof ik dat God zegt, je mag met die vragen, met die twijfels bij mij thuiskomen. Ook dan zit ik klaar voor je op de bank met wat te drinken. En vraag ik aan je, hoe is het met je? Kom maar met je vragen, met je twijfels, met je moedeloosheid. En hij wil je vrede geven die niet zoals de wereld kent is, maar die afhangt van je relatie met hem. En hij wil een stuk herstel geven in je relatie met hem. En ik geloof dat er mensen zijn die op dit moment dat wel herkennen. Dat ze het heel moeilijk vinden, dit stukje. En als je dat herkent, wil je dan nu gewoon, terwijl je hier staat, als je eigenlijk misschien liever nu een stap buiten de deur zou willen zetten, wil je dan nu de stap zetten om een hand omhoog te doen? Als je herkent, ik vind het moeilijk, want er is veel onvrede in mijn leven op dit moment. Ik vind het moeilijk, want er is veel onvrede in de wereld op dit moment. Ik vind het moeilijk om nog te vertrouwen op God en dat ik bij hem mag thuiskomen. En ik zie wel een paar handen. Ik zag in ieder geval wat handen omhoog gaan. Als je in de buurt staat van iemand met zo'n hand omhoog, bid voor deze persoon. Je hoeft niet met veel woorden te doen, maar geef dat die persoon mag thuiskomen op dit moment bij Jezus met alles. Met al die bagage. Neem daar nu met elkaar de tijd voor. En als je denkt, ja, ik herken het toch ook, doe een hand of een vinger of een signaal voor de mensen om je heen, zodat zij op dit moment kunnen bidden voordat je thuis mag komen bij Jezus.

0: Misschien kan het ministry team ondertussen ook naar voren komen. Zoals we gisteren ook al vertelden, vinden we het ook wel belangrijk om bij te bidden voor elkaar. En misschien ben je ergens geraakt in de preek. En denk je, ja, ik wil graag gebed. Dan zou ik je willen uitnodigen. Kom naar voren, ga in de gangpaden staan.
1: En misschien zit je hier wel en denk je, oh, dat gevoel van thuiskomen bij God, dat heb ik wel gehad. Maar ik ben het gaandeweg eigenlijk een beetje kwijtgeraakt. Misschien door, nou, dat je net als Danielle de neiging hebt om harder te gaan werken. Om meer te gaan doen. Misschien met andere redenen. Maar als je dat gevoel weet van thuiskomen en je wil daar zo graag weer naar terug. En je hebt voor je gevoel een beetje een zetje nodig. Neem ook dan dit moment met God. En ja, dan kun je voor gebed gaan.
0: Ja, en daarin blijft misschien wel de vraag vanavond. Het dagthema is ontvang de goede vrede. En als je ergens voelt van binnen. Hè, zoals Ron zei, die goede vrede begint in die shalom. Begint in die relatie met Jezus. Daar begint het. En als je ergens het gevoel hebt, daar ben ik niet. Die vrede heb ik nodig. Dan zou ik echt zeggen, kom. Kom naar voren. Ga naar het ministry team. Als je ergens voelt, er zit onvrede. Los het op. Loop dan niet deze tent uit voordat je voor je hebt laten bidden. Er staan die mensen vooraan, die willen je meenemen. Die willen je meenemen naar Jezus toe. Om met je te bidden voor die vrede. Dus kom naar voren. Als je ergens voelt, er zit onvrede. Kom naar voren. En dan zingen we ondertussen nog een lied.

0: Ja, Heilige Geest, dank u wel dat u hier bent. Dat u aan het werk bent. En dat we dankzij de vrucht van uw geest die vrede mogen ervaren die zo anders is dan alles wat deze wereld mij biedt, wat we net hebben gezongen. En als je in deze wereld moet geloven, dan kijk je soms zo anders naar jezelf. En Ron had het ook over die relatie met jezelf. En ik geloof dat God nu wil spreken ook over die verschillende aspecten van relaties die Ron zei. Relatie met God, relatie met anderen, maar ook echt die relatie met jezelf. En hoe God naar je kijkt. En als je hier nu nog zit in zijn aanwezigheid, vraag het eens aan hem. Wat hij nog je te zeggen heeft. God spreekt op dit moment tot de harten van deze mensen. En vernieuw hun zelfbeeld. U weet precies wie dat nodig heeft hier. Vernieuw hun spiegelbeeld. Vernieuw hoe ze zichzelf zien. En laat ze kijken door uw ogen. In Jezus' naam.
1: Ja, laten we tijd nemen dat deze tent, of als je thuis meeluistert, dat bij jou thuis het een plek mag zijn om Jezus te ontmoeten. Johannes 15. Als die vrucht mag groeien, begint dat vanuit bij Jezus zijn. Dus we gaan zingen, er is ruimte voor gebed, naar de ministry te komen. En ik zou zeggen, lean back, wees even hier bij Jezus. Laat hem tot je spreken.

0: Zoals een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Een prachtig lied dat je hoorde in de zondagavond celebration vanaf de Neil Wijn Zomerconferentie in Liemde.
1: Groot Nieuws Radio, live.
2: Vanaf de New Wine Zomerconferentie.
0: Ja, dat was hem, de dienst vanaf de New Wine Zomerconferentie dus, waarin Ron van der Spoel sprak over het thema Ontvang de Goede Vrede. Ja, over die prachtige tekst staat Johannes 14, vers 27. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. En maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Ja, Ron die sprak over het ontvangen van de vrede van God door bij hem thuis te komen. Ja, en de vrede van God die doorwerkt in relaties met mensen om ons heen. Ja, durf open en kwetsbaar te zijn, ook in de kerk. Ja, die oproep deed Ron van Spoel ook in zijn preek. Ja, en misschien wel het meest complexe, dat is de relatie met jezelf. Ja, en op dit moment is er een tijd van ministry. Er worden indrukken gedeeld, er wordt volop gebeden met mensen. En dat is ook iets wat volop ruimte krijgt bij New Wine. Ministry, persoonlijke voorbeden en ook luisteren naar de stem van God. En ja, ook al is dat spannend, er zit ook iets heel moois in. En ik weet zeker heel veel mensen die gaan bemoedigd vanavond. Ja, de tent weer uit. En ik hoop dat ook voor jou, als je mee hebt geluisterd via Groot Nieuws Radio, ja, dat je iets van die vrede van God, die vrede van Christus hebt mogen ervaren. En dat je ook bemoedigd, ja, weer een nieuwe week in mag gaan. Ja, ik ga nu afscheid van je nemen. Maar morgen dan zijn we weer terug, live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Eunice hoor je vanaf 10 uur met Brandstof vanuit Liemde dus. En ook Daan Hartgers met de Lunchroom en Laurens met de dag van vandaag. Ja, al die programma's die komen live vanaf de New Wine Zomerconferentie. Ja, en mocht je daar ook zijn, nou kom even langs morgen bij ons op het Dorpsplein. Daar staat onze studio en we vinden het superleuk om jou daar te ontmoeten. Nou, zien we elkaar op New Wine. Nou, meer informatie over deze zomerconferentie vind je op nieuw-wine.nl en ook via de app New Wine Zomerconferentie. Daar staat het hele programma in. Ja, Groot Nieuws Radio gaat nu verder met de muziekavond. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie zondagavond toe. En om in het thema van de conferentie te blijven, ik wens je van harte de vrede van God en de vrede van Christus toe.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een brand in een woning in Bovensmilde is iemand gewond geraakt, meldt RTV Drenthe. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis, maar in wat voor toestand is niet bekend. In een schuur bij het huis werd onlangs nog een drugslab ontdekt. Daarom houdt de brandweer bij het blussen goed in de gaten of schadelijke stoffen vrijkomen. In het zuiden van Frankrijk zijn menselijke resten gevonden van een vrouw die al 6 jaar wordt vermist. Haar eigen man zit vast voor moord, maar ontkende lange tijd. Vorige maand bekende hij ineens en wees hij aan waar het lichaam van zijn vrouw was verstopt. Dat bleek op 10 kilometer van hun oude huis te zijn. In Peru is een aardbeving geweest. Er zijn zeker 6 doden en tientallen mensen raakten gewond. De beving met een kracht van 5.1 was in het Andesgebergte. In een stad op 200 kilometer ten oosten van hoofdstad Lima zijn 2 ziekenhuizen zwaar beschadigd geraakt en er zijn ook huizen ingestort. Het weer van Weer Online? Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: De Goede Vrede, dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede, want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in met God die overwint.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Rusland heeft een Turks vrachtschip aangevallen dat net was vertrokken uit de haven van Odessa in Oekraïne. 5 bemanningsleden zijn omgekomen en 5 worden er vermist. De Russen vallen de haven van Odessa al meerdere dagen aan. Het is een reactie op Oekraïnse drone-aanvallen op Russische schepen in een zijtak van de Zwarte Zee. In het Drentse Bovensmilde heeft brand gewoed in een woning en daarbij is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar het is niet bekend hoe het met hem of haar gaat. Volgens RTV Drenthe was vorige maand in de schuur van het huis een drugslab ontdekt, maar de politie kan dat niet bevestigen. In de duinen bij IJmuiden is vanavond brand geweest. Door de droogte kwam er veel brandweer op af, meldt regiozender NH. Vooral om te voorkomen dat het vuur zich snel kon verspreiden. De brand was daarna ook snel geblust. De schade aan de duinen bleef beperkt en de oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het weer van Weer Online? Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. Morgen blijft het bijna overal droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 23 graden morgen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 10, vers 17 tot 42 uit de Basisbijbel. De leerlingen komen bij Jezus terug. Na een poos kwamen de 70 leerlingen heel blij weer bij Jezus terug. En ze zeiden: Heer, ook de duivelse geesten gehoorzamen ons in uw naam. Jezus zei: Ik zag de duivel als een bliksem uit de hemel vallen. Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen. Ik heb jullie macht gegeven over een heel leger van de vijand. Niets zal jullie kwaad kunnen doen. Maar wees er niet blij over dat de duivelse geesten jullie gehoorzamen. Wees er liever blij over dat jullie naam staat opgeschreven in de hemel. Op dat moment werd Jezus vol van de blijdschap van de Heilige Geest en juichte: Vader, Heer van de hemel en van de aarde, ik dank u dat u aan eenvoudige mensen bekend heeft gemaakt wat u voor wijze en verstandige mensen geheim heeft gehouden. Ja, Vader, zo heeft u het willen doen. De Vader heeft mij alles gegeven. En niemand weet wie de Zoon is behalve de Vader. En niemand weet wie de Vader is behalve de Zoon. En de mensen aan wie de Zoon het bekend heeft gemaakt. Daarna zei hij tegen de leerlingen: Het is heerlijk voor jullie dat jullie dit allemaal mogen zien. Want ik zeg jullie, veel profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze hebben het niet gezien. En ze hebben willen horen wat jullie horen, maar ze hebben het niet gehoord. Het verhaal van de man uit Samaria. Er stond een wetgeleerde op die Jezus met een strikvraag in de val wilde laten lopen. Hij zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Jezus zei tegen hem: Wat staat er in de wet van Mozes? Wat lees je daar? Hij antwoordde: Houd van je Heer God met je hele hart en je hele ziel en alles wat je hebt en je hele verstand. En houd ook net zoveel van je broeders als van jezelf. Jezus zei tegen hem: Je hebt een goed antwoord gegeven. Doe dat. Dan zal je leven. Maar hij deed alsof hij wilde uitleggen waarom hij hem dat gevraagd had. Daarom zei hij tegen Jezus: Maar wie zijn dan mijn broeders? Jezus antwoordde: Er reisde eens een man van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij overvallen door rovers. Ze sloegen hem half dood en beroofden hem van alles wat hij had. Daarna gingen ze weg en lieten hem zo liggen. Er reisde toevallig ook een priester langs die weg. Hij zag de man wel liggen, maar liep met een boog om hem heen. Daarna kwam er een tempeldienaar langs, maar ook die liep met een boog om hem heen. Daarna kwam er een man uit Samaria langs. Toen hij dichtbij was gekomen en hem zag, kreeg hij medelijden met hem. Hij ging naar hem toe en verzorgde de wonden met olijfolie en wijn. Daarna verbond hij hem, zette hem op zijn ezel en bracht hem naar een herberg. Daar verzorgde hij hem verder. De volgende dag gaf hij de herbergier 2 zilverstukken en zei tegen hem: Zorg voor deze man. En als zijn verzorging meer kost, dan zal ik je dat betalen wanneer ik terugkom. Wat denk je? Wie van deze 3 mensen is nu een broeder geweest voor de man die door de rovers was overvallen? De wetgeleerde antwoordde: De man die goed voor hem is geweest. Jezus zei tegen hem: Ga en doe hetzelfde. Martha en Maria. Onderweg naar Jeruzalem kwam Jezus ergens in een dorp. Daar vroeg een vrouw, Martha, hem om bij haar thuis te komen eten. Martha had een zus, Maria. Maria ging naar Jezus zitten luisteren. Maar Martha had het druk met het bedienen van Jezus. En ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, vindt u het dan helemaal niet erg dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg haar alstublieft dat ze me moet komen helpen. Maar de Heer Jezus antwoordde haar: Martha, Martha, jij maakt je bezorgd en druk over allerlei dingen. Maar eigenlijk is er maar 1 ding nodig. Maria heeft het goede gekozen. Dat zal haar niet worden afgenomen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
3: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel. We got the

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor het eerst zijn voetbalfans getrakteerd op een halftime show bij een WK-finale. De rust van Spanje-Argentinië duurde daarom een stuk langer dan volgens de regels van de FIFA mag. In het stadion waren optredens van onder andere Madonna, Shakira en K-popband BTS. Ook de Muppets stoken op. In het Drentse dorp Boven Smilde is een woningbrand geweest en op hetzelfde adres werd vorige maand nog een drugslab gevonden, melden regionale media. Bij de brand raakte iemand in het huis gewond. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. In Apeldoorn is vanavond een stuk bos in brand gevlogen en het kan zijn dat het vuur is aangestoken. Omstanders zagen volgens Omroep Gelderland twee jongens wegrijden op een fatbike. De bosbrand was vlakbij de scouting in Apeldoorn. De brandweer kon er eerst moeilijk bij, maar heeft het vuur nu geblust. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: goede vrede. Dat is het thema van de New Wine Zomerconferentie.
1: Maar als Gods geest daarin werkt, dan gebeurt er vrede. Want dan is Jezus daar dichtbij.
0: En Groot Nieuws Radio neemt je mee naar het conferentieterrein.
2: Wij gaan de wereld in.
0: Luister deze week naar Groot Nieuws Radio live vanaf New Wine 2026.
3: Een hoopvol geluid.
0: Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat die is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister naar Groot Nieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de trots in mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke

mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien.

0: Oldebroek heeft een nieuwe wethouder, Tom de Nooier.
1: Ik denk dat de gaven die mij gegeven zijn, dat dat ook een vingerwijzing is van God welke richting je moet gaan.
0: Een politicus, gedreven door zijn geloof.
1: Het evangelie, wat een liefde gaat daarvan uit. Kun je zeggen, nou, je bent goed gebekt, maar dan weet je geen woord meer uit te brengen. En dan ben je
0: nee,
1: alleen maar...
0: dat zeg ik niet. Wat uitmondt in controversiële ideeën. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opvang van asielzoekers, stikstof en het niet hijsen van de regenboogvlag.
1: Die regenboog, daar wordt een politiek-ideologische agenda mee gevoerd.
2: Beluister nu Grootnieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze via de Grootnieuwsradio-app of via grootnieuwsradio.nl/podcast.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn beelden opgedoken van een dodelijke schietpartij dit weekend in Antwerpen, waarvoor een Nederlander is opgepakt. Te zien is hoe mensen op een parkeerplaats aan het ruzien zijn en er door iemand geschoten wordt. Daarbij kwam een Belg om het leven. De opgepakte verdachte zou een bekende zijn in het criminele circuit. Goed nieuws over een ontsnapte wallaby, een kleine kangoeroe in Middenmeer in Noord-Holland. RTL meldt dat hij is gevangen en terug naar de eigenaar is gebracht. De politie waarschuwde eerder vandaag om meteen 112 te bellen als je hem ziet lopen. Hoe de wallaby uiteindelijk is gevangen is niet bekend. Canada laat voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. Het heeft te maken met het Ebola-virus dat er is uitgebroken. De Canadese maatregel gaat straks om 6 uur onze tijd in. In de VS geldt de maatregel al sinds woensdag, ook voor Amerikanen zelf. Het weer van Weer Online. Vannacht zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 13. Morgen bewolkt met tussendoor wat zon, het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister naar Grootnieuws Radio. Deze week live vanaf de Nieuwwijn Zomerconferentie.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.